0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound. Met Easy Listening.

nooit gedacht dit duo in een easy listening programma te kunnen draaien. Nou, dat was al de moeite waard. Ariana Grande met Justin Bieber en Stuck With You. Geëdit door onze eigen Paul Verwaveren, dan weet je dat vast. Dennis van Aarsen, van Nederlandse afkomst. Strawberry

Zo, wauw zeg. Die kan er wat van. Dennis van Aarsen en Strawberry Moon. Prachtig bij Dek Radio IJzerweeën. En dat hoor je alleen maar in dit programma van Paul van Waveren en Menno Dekker. Hier is Delize. Nu de trein is vertrokken.

Maar toch geweldig om zo fantastisch te kunnen spelen. In Amerika doen ze dat, regelmatig. Maar er zijn ook veel meer easy listening stations dan in Nederland. Wij zijn een uitzondering. En Paul Verwaveren en Menno Dekker doen wekelijks hun best om er een prachtig programma van te maken. Greg Karuka, sorry, met Peter White en Deep Into You. We gaan eens luisteren naar een Nederlandstalige artieste, Margriet Eshuis en haar band. Go on back to Barbados.

Go on back to Barbados. Ik ben er nooit geweest, maar ik zou er graag naartoe gaan. Maar Griet Eshuis zong erover. En we gaan op weg naar het half uur met John Barry en zijn orkest. The Girl with the Sun in Her Hair.

Deel 2 van het uur Dekker Radio Easy is van start met Eva Simons na het half uur. En Blessing heet het. Het is geëdit door onze Paul van Waveren. Hij is waarschijnlijk oorspronkelijk veel langer, maar is heel mooi zo. Prachtig lied zeg, trouwens. Dekker Radio Easy met Ellen Clark gaan we verder. Uit Nederland, Don't Cry Daddy. MUZIEK

Afkomstig uit het jaar 1963. En ja hoor, ik heb goed geluisterd. En als jij het hebt gedaan ook, dan hoor je dat dit in stereo is opgenomen. In 1963 al. Toen begonnen ze daar al mee. Leuk is dat. James Taylor. Do me wrong, do me right.

James Taylor, Don't Let Me Be Lonely Tonight. En we gaan naar Brazilië toe. En daar hebben we het Brazilian Tropical Orchestra met Carolina.

Grover Washington Jr. heet deze saxofonist. En Wine Light is al een tijdje geleden gemaakt. Maar het is nog steeds de moeite waard om te beluisteren, toch? We gaan naar Harry Nilsson luisteren. Dat is filmmuziek. Everybody's Talking, zingt hij.

Eva de Rovere was dat. Fantastisch toch? En ik ga afscheid nemen. Ja, want het uurtje is alweer voorbij. Rogier van Otterlo sluit dit uur af met zijn orkest Shiny Stocking. Tot de volgende keer.

0: onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Dekker Radio. Menno Dekker. Met Easy Listening.

aparte start van Dekker Radio Easy dit uur. Met Wim Hogekamp en dat prachtige lied met Moeder is wat suffig. En de studiogroep Telestar en In the Mood. Bij Dekker Radio Easy hebben we nu Magic Mumble Jumble. En dan heet het Chasing.

Easy Listening bij Dekker Radio. En de Beatles horen daar ook bij met Here Comes the Sun. En de dagje van de Rolling Stones. Zou dat kunnen? Denk het wel, hè? As Tears Go By. En daarna het Moonlight Orchestra. Met Tiri Tombolina.

satellieten van Bram Vermeulen. Zo waar als dit is. Pauline uit 1980. En ik denk dat er niet veel veranderd is wat dat betreft. Dekker Radio Easy. We gaan even vrolijker verder met The Lovely Day. Hier is Bill Withers.

Bill Withers en Lovely Day uit de jaren 70. Dekker Radio Easy gaat even op weg naar de bodem van het uur. Dat doen we instrumentaal met Grover Washington Jr. Vine Light is de titel. Tot zo!

Dekker Radio Easy is bereikbaar per e-mail. Schrijf naar dekkerradio@gmail.com.

geen slecht begin, hè? Van deel 2 van dit uur Dekkerradio Easy. We begonnen met champagne en caviar. Nou, ik ken slechtere begins van een uur. Ja, Astrid Gilberto hoorde je met Ron Last. We gaan eens eventjes kijken in België eigenlijk. Adamo. En hij zegt, het is mijn leven. C'est ma vie.

is nog niet te laat. Je luistert naar Dek Radio Easy en de Fat Eddie Band Project van een paar jaartjes geleden. En die draaiden we bij Dek Radio Easy. Deze meneer draai ik altijd in de zomer. Op zo'n hete dag. Maar dat is het nu niet. Het sfeertje is er wel. Bobby Goldsboro. Uit 1973. Een grote hit voor hem. De titel is Summer, the first time.

Valentine. Mooi hè, in het Italiaans. Ma che bello questo amore. En dat was Eros Ramazzotti bij Decca Radio Easy. En deze dame komt min of meer uit Nederland. Faye Lofsky. Ooit was ze eens te gast in een programma van mij. Hier bij Decca Radio. Aardige dame. Onderweg.

Bijzonder is dit. Hè? Net verschenen. En voor de eerste keer te horen bij Dekker Radio Easy. Paria. En I Do. Ik moet een beetje opschieten hoor. Want we gaan alweer richting het hele uur.

En ik heb de Brothers Johnson nog voor je bewaard. Ik neem vast afscheid. Tot de volgende keer maar weer. All About the Heaven. Je hoort het allemaal van de Brothers Johnson. Tot de volgende keer.

Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.

0: Goedemorgen luisteraar, het is wederom zondag en voor je het weet is de week alweer voorbij. En we zitten in september en daar trapten we ook mee af, Earth, Wind and Fire met het nummer September. En Wim is ook weer van de partij, die zit alweer achter de knoppen.
1: Ja, ja.
0: En ik zit achter de micro en we zitten alweer lekker aan de koffie en de thee en we hebben lekkere koeken erbij. Dus volgens mij gaat het goed komen.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, toch. Also, welcome to my listeners on this Sunday morning. And we have a nice playlist for you. And I hope you will enjoy it. En je hoorde wat ik al zei, Earth in the Fire. En dat is een Amerikaanse band die disco, soul, funk en jazz maakt. En met deze track kwam uit in 1999. En dat was tevens de opener van deze week. Oké, het is nog vroeg. Dus we gaan beginnen met een rustig nummer. En dat wordt een track van Sade. En Sade is de naam van de zangeres en tevens de naam van haar band. En naast zangeres is zij ook singer, songwriter, componist en muziekproducent. Hier is het nummer Your Love is King van Sade.

Ja, dat was Casey en de Sunshine Band. Ze hebben veel hits gemaakt. En deze week heb ik gekozen voor I'm Your Boogeyman. En dat was een track uit, even kijken hoor, moet ik even kijken, 2000... Nou, ik kan het even niet vinden, excuses. Maar Casey and the Sunshine Band is al heel lang actief. Het is een Amerikaanse discoband en ze zijn nog steeds actief. Je hoorde niet het origineel, maar een remix. Dus dit is wat anders, dacht ik zo. En Wim zit achter de knoppen en ik zit achter de micro. En we gaan naar Odyssey. Die hebben ook heel veel hits gemaakt. En deze is Don't Tell Me, Tell Her.

Ja, dat was een klassieker uit jouw speaker, de Golden Oldie van deze week. Heb ik gekozen voor Ma Guy en gezongen door Mary Wiles. Oké, dat was de Golden Oldie. Het is een vast item in dit programma. En als je net je radio aanzet, welkom en leuk dat je er ook weer bij bent op deze vroege zondagochtend. Iedere zondag te beluisteren op jouw favoriete radiostation en wereldwijd. We gaan naar een ander vast item, dat is het discoblok. En dat bestaat uit 2 tracks en meestal kies ik of een Italo of een dance of disco. En deze week heb ik gekozen voor een nummer van Gino Sacco. En die heeft ook heel veel bekende hits gemaakt. En deze week is dat geworden Dancer.

0: Ja, dat was de tweede track van het discoblok. Dat waren de Mary Jane Girls met In My House. Nou, ik wil vragen, Wim, heb jij het een beetje naar je zin in dit huis?
1: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
0: Ja? Heb je er een beetje zin in op deze vroege zondagochtend?
1: Nou, ja, het was wel even vroeg weer vanochtend. Maar als je naar de microfoon in het mengpaneel zit, is dat...
0: Dan gaat het vanzelf, toch?
1: Daarom.
0: Ja, oké. Okay. Dan heb je nog wat aan je dag, toch?
1: Ja, absoluut. Dan heb je een lange dag voor de boeg. Dus dat,
0: zo is goed. Het. Ja. Oké, okay, nou, we gaan verder met onze playlist. Ik doe eigenlijk nooit een Nederlandse band. Maar deze kwam voorbij. Ik denk, nou, dat is toch wel eens leuk om deze te draaien. Ik heb het over de Time Bandits met Live It Up.

0: Ja, we zijn er. Ja hoor, we waren druk aan het praten over de muziek en dat soort dingen allemaal. Maar we gingen van 1981, van de Time Bandits, gingen we naar een andere, heel ander genre van Garrett Emery. It's All About You. En ja, als je net inschakelt, je luistert naar Good Morning Sunday met Simone. En ja, het is muziek uit alle tijden, voor diverse, met diverse genres. Dus ja, mijn motto luidt eigenlijk dat het voor ieder wat wils is. Dus als je net inschakelt, zeg ik welkom. We zijn toegekomen. Komen aan het vaste item Tune of the Week. We gaan nog even door met nou, een beetje dance. Ik weet niet of jij ervan houdt. Wim, hou jij een beetje van die trance moves?
1: Ja, hou ik ook zo wel van. Ja,
0: ja, je was toch een beetje aan het swingen, zag ik.
1: Ja, ja zeker. Ik was de hele studio in de rondte dansen.
0: En dat op zondagochtend. Ja, nou, ik hou er ook van hoor. Maar ja, het is voor ieder wat wils. Dus de ene keer doen we wat jazz, de andere keer wat meer dance. Dus iedere week is weer verrassend. Wat ik al zei, we gaan verder met een trance track. En die is van Ashley Wallbridge en het nummer is Harmonies.

Na het geweld van Ashley Walbridge gingen we Back to Slow met Al Jarreau. En dat was We Are In This Love Together, een track uitgebracht in 2010. En jawel, deze meneer heeft 7 keer een Grammy gewonnen. En het is een Amerikaanse jazzzanger. Nou, je hoort de eindtune. We zijn er doorheen, het uur is weer voorbij. En ik hoop dat je genoten hebt van dit uurtje met muziek uit alle tijden, diverse genres. Dus voor ieder wat wil, zoals mijn motto luidt. Listeners all over the world, so nice you were listening to my show on this Sunday morning. I hope you enjoy the music and I hope you will next week listen again to Good Morning Sunday with Simone. Ik wil Wim bedanken voor de techniek. We hebben lekker gebabbeld en lekker koffie en thee gedronken met lekkere stroopwafels deze ochtend. Dus mensen, ik zou zeggen, heb een fijne zondag en we gaan eruit met een track van LaToya Jackson. En dat is een funky nummer en dat is If You Feel the Funk. En ik zeg een hele fijne zondag. Bye. Ciao. Adios.

0: om onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: In crossroads for your country. Bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

Hey allemaal, fijn dat jullie er weer bij zijn. We trappen dit uur af met een klein feestje, want Buddy Miller is terug. Verder een gloednieuw album van Kimmy Bitter, die zichzelf tot album van de maand heeft weten te spelen. Een flink aandeel Made in Holland en muziek van onder meer Bryan Adams, Joss Turner en Dolly Parton. Kortom, genoeg te beleven. Sluit deuren en ramen en draai aan de knoppen van je radio.

We beginnen groot vandaag met een dikke warme aanbeveling voor Buddy Miller. Na zijn samenwerking met zijn vrouw Julie uit 2023 komt hij nu, na maar liefst 15 jaar, eindelijk weer met een soloplaat. Gewoon getiteld Buddy Miller. Het is een plaat vol oude vrienden. Emmylou Harris, The Warren Treaty, Sean Colvin, Dan Penn en dus ook Jim Lauderdale en Lee Ann Womack, die je hier hoort. Strange Desire is een jaloers swingend nummer en Lauderdale kent Buddy nog uit zijn New Yorkse countryband uit de vroege jaren 80. Deze aflevering opende met As Long As I Have You, een cover van The Temptations. Met als tussendoortje Stop Me, dat Buddy samen met Lee Ann Womack vertolkt.

Kimmy Bitter uit het Californische Oceanside is helemaal verknocht aan de jaren 60 en dat hoor je. Met haar band, de Westside Twang, maakt ze met Bittersweet het vervolg op haar veelgeprezen debuut Old School uit 2024. Denk aan Patsy Cline, die verdwaalt in een surfband met strijkers en countrypolitan glamour. More, More, More is mijn favoriete track, afkomstig van het album van de maand.

Grada Leal is misschien wel beter bekend van haar stemwerk in tekenfilms en games dan van haar muziek. Maar ze begon ooit als singer-songwriter in de Americana hoek. There's the Door is een nummer dat laat horen waarom ze ooit die weg insloeg. Eerlijk, sober en recht voor zijn raap.

De original van de week komt van Josh Turner met zijn onmiskenbare bariton. Die klinkt alsof hij hem al bij zijn geboorte had. Long Black Train uit 2003 was een doorbraaksingle en werd geschreven na een moment waarop hij zich letterlijk in een hotelkamer bijna liet meeslepen door verleiding. Het beeld van de trein als de duivel is inmiddels een klassieker in de country.

Bryan Adams schreef dit indringende nummer voor de documentaire Run Terry Run, die dit jaar in première ging op het Filmfestival van Toronto. Het eert Terry Fox, de Canadese hardloper die in 1980 op één been zijn marathon of Hope begon, dwars door Canada, om geld op te halen voor kankeronderzoek. Adams, zelf Canadees, zet met dit nummer een van de grootste helden van zijn land in het zonnetje.

0: Dolly Parton is de act van de maand. Hoe kan het ook anders na haar overlijden op 25 augustus op 80-jarige leeftijd, na een kort ziekbed? Bound to Ride is een samenwerking met de First Ladies of Bluegrass en laat een andere kant van Dolly horen dan haar bekendste hits. Puur, akoestisch en dicht bij haar Appalachian wortels.
1: Are we ready, girls?
2: Ready? Yes, I am.
1: One, two, three.

Voorafgaand aan het blok Made in Holland, een gloednieuw duet geschreven door Waylon Wyatt, Carter Face en Topher Brown. Carter vertelde dat ze na het schrijven al aangaf dat ze graag harmonieën wilde zingen, waarop Waylon zei dat ze net zo goed een heel couplet kon doen. Zo ontstond dit kwetsbare duet I'm Sorry, But I Love You, over verliefd worden zonder te weten of het beantwoord wordt.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Achter dit nummer van Ethan Huis uit Venray schuilt een bijzonder en aangrijpend verhaal. Het is geschreven door Tycho, een 24-jarige dorpsgenoot die overleed aan darmkanker en die via het programma Over Mijn Lijk veel recht in het hart raakte. Ethan schreef, nam op en mixte het nummer in één dag. Alle opbrengsten gaan naar de Tycho Noah Foundation, die onderzoek naar zegelringcarcinoom financiert.

Kimmy June, geboren als Kim van der Gouwen in Waalwijk, ontdekte op haar vierde het eerste album van Ilse de Lange en wist toen eigenlijk al wat ze wilde worden. Ze is ook de ene helft van het duo The Orange Blossoms. Met Ode to the Shoe laat ze weer horen uit het goede hout gesneden te zijn.

Jacques Mees, geboren in Moergestel en al vanaf zijn 9e gitarist, buigt zich hier samen met Kathleen Willems over een monument, Bob Dylan's A Hard Rain's Gonna Fall. Dylan schreef het nummer in 1962 en het werd destijds ten onrechte gezien als reactie op de Cuba-crisis. Een gedurfde keuze, maar Mees en Willems maken er iets moois van.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Greg Carroll, woonachtig in Calgary, brengt met Writing on the Wall een nummer dat weinig aan de verbeelding overlaat. De betekenis ervan is een teken aan de wand. Stevige, herkenbare country met een flinke dosis eerlijkheid. Hey.

0: We sluiten dit eerste uur af met Sarah Catania, die met een knipoog bezingt dat als je eenmaal de smaak van country te pakken hebt, er geen weg meer terug is. Bij Crossroads kunnen we dat alleen maar beamen.
1: Zometeen nog een uur country.

0: countrymusicradio.nl.
1: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

We hebben een uitgebreid blok met Dolly Parton, die ons half augustus zo onverwacht ontviel. We duiken in de songs van Bob McDill, een van de grootste songschrijvers die de country ooit heeft gekend, gezongen door anderen. Ook maken we kennis met Martine Haugen, een Noorse die met haar debuutalbum laat horen dat de traditionele country springlevend is. Dit wordt weer een mooi uur. Poky Lafarge opende met My Baby Loves Me in zijn kenmerkende mix van jump blues, western swing en ouderwetse country charme. Hij klinkt alsof hij zo uit een jaren 30 danszaal is weggelopen, maar het geluid is fris en springlevend. Een heerlijke opener.

Dolly Parton, de act van de maand, die op 25 augustus op 80-jarige leeftijd in Nashville overleed, na een kort gevecht tegen kanker. Haar man, Carl Dean, met wie ze sinds 1966 getrouwd was, overleed al in maart vorig jaar. Dolly liet meer dan 100 miljoen verkochte platen na. 11 Grammys en een carrière van 6 decennia. Van Jolene en 9 to 5 tot I Will Always Love You. Ze wilde ooit dat op haar begrafenis het gospelnummer If We Never Meet Again gezongen zou worden. Dat vertelde ze al in 2014 aan Entertainment Weekly. Touch Your Woman en The Bargain Store laten haar vroege, ongepolijste countrykant horen. Ver voordat ze een wereldster werd.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: De laatste keer dat we Kimmy Bitter horen in deze aflevering. Met een song die om afscheid draait. Weer die kenmerkende country-politan glans. Met strijkers die de emotie nog wat extra aandikken.

Graham Sinclair Band levert stevige, ongepolijste country af. Met een verteller die niet bang is om toe te geven dat hij niet de held van het verhaal is. Eerlijke muziek, zonder poespas.

Teddy Swims, die met zijn soulvolle stem al een tijdje de hitlijsten weet te vinden, brengt met Stay a Little Longer een smeekbede om nog even bij elkaar te blijven. Zijn stem doet de rest, meer heeft dit nummer eigenlijk niet nodig.

0: De cover van deze week.
1: En er is hij weer, Long Black Train, nu in de uitvoering van Amos Raber. Waar Josh Turner het nummer in het eerste uur nog groots en breed bracht, geeft Amos Raber er zijn eigen meer ingetogen draai aan. Mooi om de twee versies naast elkaar te leggen.

0: Een titel met een knipoog. Carlisle Wright maakt duidelijk dat zijn versie van country in Right Kind of Country precies de juiste is. Stevig, zelfverzekerd en met een vleugje humor.
1: Well, howdy. My name is Carlisle Wright and I believe in the sound of classic country music.

Dit blokje draait om een man die je waarschijnlijk nooit hebt horen zingen, maar van wie je gegarandeerd wel de liedjes kent, Bob McDill. Geboren in 1944 in Texas, schreef of medeschreef hij in 30 jaar tijd maar liefst 31 nummer 1 hits, voor onder andere Don Williams, Alan Jackson en Crystal Gayle. McDill werkte volgens zijn eigen zeggen met bloed, zweet en tranen. Hij was geen man van één liedje per dag. In 2000 stopte hij abrupt met het schrijven en in 2017 schonk hij zijn hele archief, inclusief 217 bloknotes vol teksten, aan de Country Music Hall of Fame. Right or Wrong bracht George Strait naar de top van de hitlijsten. En Baby's Got Her Blue Jeans On was voor Mel McDaniel een van zijn grootste successen. Stille krachten achter grote hits, dat waren de McDills van deze wereld. We openen het blokje met John Snyder's I've Been Around Enough to Know.

0: Crossroads, Kees de Haan.
1: Cassidy Daniels bezingt hier dat sommige gevoelens niet uit een jukebox komen. Hoe graag je dat soms ook zou willen. Toegankelijke, meezingbare country.

Twee weken voor haar debuutalbum was ze nog in het publiek bij het afscheidsconcert van Emmylou Harris in Oslo. En een paar dagen later overleed Dolly Parton. Beide dames zijn duidelijk hoorbaar als inspiratiebron in haar warme, ouderwets aandoende stem. Recensenten noemen het album nu al een van de sterkste Noorse country debuten in jaren. Met If I Let You In en Pay the Price hoor je precies waarom.

Paul Kouten, bekend om zijn diepe bariton en flair voor het dramatische, weet ook hier weer een simpel gegeven groots te laten klinken. Texaanse country met een vleugje gospeldrama.

We sluiten deze aflevering af met C. James en Madeline Edwards, die samen zoeken naar een plek om weer thuis te komen. Take Me Home is een mooi, warm duet om deze aflevering mee te besluiten. Daarmee zit Crossroads er weer op. In de tweede uur namen we afscheid van Dolly Parton, eerder het songboek van Bob McDill, en maakten we kennis met de prachtige stem van Martina Haugen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.

0: Een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Jouw muzikale herinneringen
2: hoor je hier.
1: Hoor je hier.
2: En alleen hier. De Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf.

0: Zon, wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er
2: altijd
0: tegen.
3: Luister recht aan uw toestel.
4: And now, here's the world's greatest DJ.
5: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Goeiedag, hier zijn we weer. Tijd voor een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. Met die heerlijke muziekjes van toen uit de jaren 60, 70 en 80. Oh, mooie plaat om mee te beginnen. Françoise Hardy, étonnez-moi, moi. Ongeveer, hè, ongeveer. Ja, mijn Frans is niet zo goed, moet ik zeggen. Maar goed, hè. Dame van Tous les Garçons, hè. Heerlijke muziek, de muziek van toen, toen er nog muziek klonk vanuit de Noordzee. Met de zeezenders van toen verderop in het programma. Aandacht voor een alarmschijf, een lieveling, een sure shot of een treitenschijf. We weten het nog niet, we weten het nog niet. Dat zien we verderop wel in de show. Goed, Françoise Hardy was de eerste grammofoonplaat in de show en dit is de tweede. Dat is een dametje uit Spanje, dit. Kleine dametje is dit. Ik heb het over Tina Charles met You Set My Heart on Fire.

0: komt uit het jaar 1975 alweer. Maar blijft toch een leuke disco knalplaat of niet, zoals deze van Tina Charles. Zo moet je dat zeggen. Dat zei Bert Bennett ook altijd vroeger op Mia Miko, Tina Charles. Zo. But you set my heart on fire.
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ik ben vast de enige niet.
0: Nou, lekker bakje koffie, dat kan altijd wel goed erin gaan, of niet soms? Van die heerlijke bonenkoffie, dat zijn de lekkerste. Hier is Andy Williams. The boy.

een heel kort plaatje, moet ik zeggen. 2 minuten en ongeveer 35 seconden. Zo snel gaat dat maar met die muziekjes. Nou, de singeltjes waren toen de tijd volgens mij 3,95 in de jaren 60. Ik moet het even nakijken of even navragen aan de mensen die toen de tijd die singeltjes hebben gekocht. Ja, ik begon pas in de jaren 70 met singeltjes kopen, dus ik moet het navragen. Deze 79 hier is ABBA met de Voulez-vous.

alle grote hits in een gospelversie sound. Was toch wel een dik hit toen de tijd van de heer Lobo. Met de Lobo's Gospel Show. De gouden oude show, als je net bent ingeschakeld. Hartelijk welkom bij de show met de heerlijke muziekjes van toen. En we doen het allemaal vanuit Studio 2 met ondergetekende Johan de Graaf. Straks verderop nog aandacht aan de zeezenders van toen. Maar een hele mooie plaat nu in de show van Wings met Band on the Run.

blijft toch prachtige muziek, of deze van de formatie Wings van de Mull of Kintyre. Dat was die grote knooit. Deliver Your Children was ook zo'n goeie. Dit is toch niet minder, of niet soms. En deze van Wings inderdaad, met Band on the Run. Terug naar de jaren 60, dat is voor ons een kleine moeite. Hier is Petula Clark met You're the One.

Wat een geweldige plaat, of niet? Soms deze van de dametje van Don't Sleep in the Subway. Dat was er een van Petula Clark met You're the One. Straks aandacht voor de zeezenders van toen, maar eerst even deze nog.

was zo mooi of niet, soms deze komt uit die film met de Saturday Night Fever. Een mooie dubbel LP trouwens, opnieuw uitgebracht met een leuk gekleurd vinyl. Kan ik iedereen aanraden om deze kaart te schaffen. Yvonne Elliman met If I Can Get a Goal.

Het was toen de tijd een hitmaker in 1979. MacDuff Dimension van P.S. I Love You. Dit was de hitmaker. Het gaat over de Chinese, de Chinese man.

0: Het was toentertijd een lieveling op Mi Amigo Internationaal. Op 4 augustus 1979, de Macduff Dimension was dit. Met The Chinese Man.
1: Johan de Graaf, de gouden ouwe show.
2: Herinnert u zich deze nog?

blijft toch een heerlijke plaat of niet, zoals deze van El Giro samen met Shaq Attack met Day by Day hier in die gouden oude show met de heerlijke muziekjes van toen. Uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. Ik heb het over Ferrari met Sweet, Sweet Love.

Dat blijft toch een heerlijke plaat, of niet? Zo deze van de Nederlandse formatie Ferrari met Sweet Sweet Love. Oh, wat een mooie muziek zo in het eerste gedeelte van die gouden oude show. The Forever and Ever, hè? My Friends in the Wind, dit was ook zo'n heerlijke hit van Demis Roussos.

is weer een andere versie. Hè? Er zijn diverse versies van deze diverse versies. Ja, wat een mooie woordspeling. Zoals Demis Roesels was dit met De Schönes Mädchen aus Arcadia. Kennen we deze nog? Ik hoorde hem laatst bij Tom Collins in het programma Ook Goedemorgen, toen ik een oude bandopname zat te beluisteren van Veronica in Ook Goedemorgen. Kwam deze plaats waarbij je dacht, oh, dat is een leuke plaat om een keertje gaan draaien in die gouden oude show. In Camarina, aan Abend, da komen die träumen.

En daar is dan die gouden oude show speciaal voor bedoeld, hè, voor die vergeten plaatjes. En als je dan luistert naar de zeezenders van toen, dan kom je dat gewoon nog weer eens even tegen. 1972 was dit, Imca Marina, aan avond, daar komen die träumen. Nou, deze man hebben we al gehad, wat is dat nou weer? Die man moet helemaal niet gaan spelen. Nee, deze moet gaan spelen, wat is dat nou? Dat heb je als je apparatuur vanzelf gaat doen wat hij doet. Nou ja, wel luisteren, anders krijg je even klapjes met het rubberen hamertje van Ad Bouwman. Apparatuur die eigenwijs gaat worden, ja, dat moeten we helemaal niet hebben. Nee, dat kan helemaal niet. Een geweldig plaat, dames en heren, in de show met Clitens Clearwater Revival met Down on the Corner. Ik ga even de hamer halen.

0: Jouw muzikale herinneringen
1: hoor je hier.
0: Hoor je hier.
1: En alleen hier. De Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf.

dan de laatste in het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show voor deze keer. De Self-Control van Laura Brennecken 1984. Tot straks in het tweede gedeelte van de show.

Hartelijk welkom in het tweede gedeelte van de show. Wat een heerlijke plaat om mee te beginnen, of niet? Soms deze van Frankie Valli. Uit de musical en uit de film Grease natuurlijk. In 1978, wie weet dat nog niet. Tweede plaatje alweer in de show. We gaan met de trein, de morning train. Hier is Sheena Easton.

met de train, de morning train. Oh, wat een leuke plaat, of niet? Soms dat was er eentje van China Eason in de show. Dit vind ik ook zo mooi, deze. Dat ik gewoon de luidspreker kan iets harder, op 10 ongeveer. Niet harder, want dan wordt de boel gesloopt. Hè. De apparatuur ontploft dan, dat moeten we niet hebben. Dus 10 is max, ja. Klinkt al hard, zat of niet? Soms hier is de elektrische buitenorkestra.

dat zijn de mensen van de Caramia, of niet soms, ja, inderdaad, die en die merkend met This Magic Moment. Dit is ook zo'n mooie plaat, dit van de Zombies met The Time of the Season.

blijft toch heerlijke muziek zo in de show, of niet? Soms deze van de Zombies. De Zombies met The Time of the Seasons. Ook heerlijke muziek van deze formatie. Daar komen ze. Een hele mooie van The Cats met Time's Whirlwind.

zetten we dat clipje nog in die kerk met Scott Fitzgerald en Yvonne Kili met If I Had Words. Heerlijke zomerse muziek even in de show, waarom ook niet, met Chris Montes hier is in Eindhoven.

Dat is toch heerlijk, hè? Dat doet ons weer denken aan de zomer met Aino Diaz. Dat was er eentje van Chris Montes. Dit is ook zo'n mooie plaat, dames en heren, in het tweede gedeelte van die gouden oude show met heerlijke muziek van John Lennon met The Nine Dream.

0: vindt de tijdloze muziek, deze single van John Lennon in de show. We hebben ze hier in ons bezit voor de jukebox beneden in de grote kantine van de Gouden Oude Show. Van het grote clubhuis, zullen we zeggen. En dan wordt hier regelmatig wordt hier wel ingedrukt in dit nummertje van John Lennon met The Night Dream.
1: Mijn dames en heren, die Schlagerparade!
0: Oftewel die Schlagerparade en in het reuzenrad, daar gaf ik jou een zoen. Maar dit is de Duitse versie van Emily und Tom.

Wat hebben we meegezingen? Lekkere taal te graaf, meegezingen. Wat hebben we meegezongen? De Duitse versie of de Nederlandse versie met Ronnie Tober en Siska Peters? Ja, ik de laatste. Want in het Reuzenrad, daar gaf ik jou een zoen. Dat was zeker een Emily Oontham. Door met de muziek, want daar gaat het tenslotte om. Hier is David Garrick.

0: De naald in de groef. De muziek uit de speakers. De muziek uit de speakers. Tijd voor vinyl. De Gouden Ouwe Show. Johan de Graaf.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
2: Please, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of Ma Baker.

een heerlijke disco knalplaat of niet, om deze. Ah, Boney M natuurlijk met Maatbeker. Tijd voor rust, hè? Tijd voor rust. Ja, daarna moeten we even een rustig plaatje doen, maar wel een hele mooie of niet soms. Ik heb het over Olivia Newton-John. Een geweldige nummertje, hier is zij met Sam. MUZIEK

Ik vind het een hele mooie plaat, moet ik zeggen. Olivia Newton-John met Sam. Roberto Giacchetti en de Scooters, kennen we die nog? Uit de jaren 80, 1984 was dit. Met niet I Saved the Day, maar die andere hit. Hier zijn ze met Make Me Smile.

Dat was dan de laatste grammofoonplaat in een aflevering van het programma De Gouden Oude Show. De chirpe chirpe chip chip van The Middle of the Road was de laatste. Ik zou zeggen, dank aan voor het luisteren naar de show. En wat mij betreft tot de volgende keer.

0: Onze muziek, jouw hits. Dit is jouw hitradio. Free Music Radio.
1: All Time Hits. Veelzijdige, verrassende en tijdloze muziek.

Ja, scheurende gitaren uit 1970, dat was uiteraard Paranoid van Black Sabbath. Ja, welkom bij Oldtime Hits. Deze week weer een hele mooie lijst klaarstaan. We hebben de hits vanaf 1965 tot 2002 dit keer. Ik zou zeggen, weer veel luisterplezier bij weer een uurtje Oldtime Hits.

Ja, een van de grootste hits van Bon Jovi. Een hit uit 1986. Living on a Prayer. Wereldwijd een gigantische hit destijds. En van deze scheurende gitaren gaan we wat mooie rustige muziek draaien van Robbie Williams. Feel.

Ja, een van de pareltjes uit de jaren 60. Het was Barry Ryan met Eloise. Een mooie hit uit 1968. Een nummer 1 hit. En daarvoor hoorde je Here It Comes Again van de Fortunes. Een mooie hit uit 1965.

Ja, de mooie rauwe stem van Cher, If I Could Turn Back the Time. Een mooie hit uit 1989. En van lekkere rockmuziek gaan we countrymuziek draaien. Een artieste die helaas in augustus 2026 is overleden op 80-jarige leeftijd, Dolly Parton. En ik draai haar mooie hit Jolene.

0: fijn dat jij luistert naar All Time Hits. Een radioshow met de hits vanaf de jaren 60.
1: You say goodbye, and I say hello.
0: Disco, rock, Nederlandstalig, country, dance.

Ja, dat was Mieke met de bonte lapjesmantel. Was uiteraard een vertaling van The Coat of Many Colors, een liedje van Dolly Parton. En we blijven lekker in de Nederlandstalige muziek, de jazzpolitie met liefdesliedjes.

0: Ja, een mooie hit uit de 70s. Het was Emotion met van Samantha Sang. En natuurlijk op de achtergrond hoor je de Bee Gees. Ja, fijn dat je luistert naar All-Time Hits. All-Time Hits, een wekelijks radioprogramma waarbij we de hits draaien, de popmuziek, vanaf de jaren 60 tot en met de jaren 90.
1: Love is really a hurting thing.
2: Hey man, what's happening?
1: Hey brother, what's going on? All right. He's got his woman over there.
2: Yeah, how's he doing? Okay?
1: But mine's at home. What time is it? Damn, man, it's 12:45. I think I'm gonna walk up here and see what's going on up here at this discotheque. There's always something going on in there. What becomes of a broken hearted? Oh, baby. Oh, this looks like the place. Everybody's going in. Let's step on up here.

unieke stem van Barry White. Mooie disco, soulmuziek uit de 70s. Let the Music Play. Dat was eigenlijk een hele bescheiden hit. Haalde niet hoger dan de nummer 27 in de top 40. En stond er ook maar 3 weken in. Maar desalniettemin een heel mooi nummer uit de 70s. Ja, je hebt weer een uurtje kunnen luisteren naar Oldtime Hits. Oldtime Hits, een wekelijks radioprogramma waarbij we de hits draaien vanaf de jaren 60 tot voornamelijk de jaren 90. Met af en toe een uitstapje naar de Zero's. We hadden dit keer muziek van 1965 tot 2002. Ook weer veel verschillende muziekstijlen. Rockmuziek. We hadden Latin pop, country, Nederlandstalig, disco, soul, synthesizer pop. Kortom, weer een veelzijdig programma. Ja, ik ga er bijna uit. Ik heb alleen nog 2 mooie nummers klaarstaan. De eerste is van David Bowie met de Pet Metheny Group. En het laatste nummer van deze radioshow is een nummer van de Eagles. Dank voor het luisteren. Ik wens jullie nog veel plezier met de rest van de collega's. En wellicht tot volgende week. Bye bye.

Lopen we gewoon maar overheen. Nancy Sinatra was dat, inderdaad de dochter van Frank Sinatra. And these boots are made for walking. Ik heet je weer van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van het Westlands Muziekpaleis. Ook dit uur zit weer boordevol met leuke muziek uit het verleden. En we hebben ook nog wat nutteloze informatie voor jou.

deze single begon het allemaal voor Wendy Crawford. Toen maakten ze nog deel uit van de formatie The Crusaders. Het heette allemaal A Street Life. Ik neem je mee terug in de geschiedenis. Dit keer naar de 20ste september van het jaar 1976. Koning Boudewijn opende toen de allereerste metrolijn in België. Deze lijn ligt in Brussel en is in totaal 11 kilometer lang. Oh!

ook in het derde millennium wordt nog steeds mooie muziek gemaakt. Luister maar eens naar de volgende opname. Dit is de Deze plaat kan best een duwtje in de rug gebruiken schijf.

0: De nieuwe single was dat van Kids with Buns, The Best Friends. In 2021 wonnen ze de muziekwedstrijd van Studio Brussel, de nieuwe lichting. Dit is ondertussen de 12e single die ze al uitbrengen.
1: Het Muziekpaleis met jouw favoriete muziek.
0: Zometeen hier in het Muziekpaleis kun je nog luisteren naar CCR, Milo en Liza Minnelli. Maar eerst Fadim.
2: Dit is John Westland met het Muziekpaleis.

Op de muziek van Le Ballade Chansereux was dat Fadime en Vrienden voor het Leven. Hier in het Muziekpaleis is het wederom tijd geworden voor de wijze spreuk. Hoe groter de macht, des te gevaarlijker het misbruik. En dat werd gezegd door Edmund Burke. Dat was een Engels politicus. Hij leefde lang geleden van 1729 tot en met 1797. En dit was nog niet zo lang geleden een grote hit voor de Hollies.

0: De formatie The Hollies was dat. Ze bestonden van 1964 tot en met 1979. En in die 15 jaar hebben ze 35 hitsingles gemaakt, waarvan dit er eentje was, The Magic Woman Touch.
1: Muziek voor iedereen. Het Muziekpaleis.

Je had ze wel al herkend, denk ik. De formatie CCR was dat. Oftewel Creedence Clearwater Revival en Rolling on a River. Oftewel Proud Mary. Geloof het of niet, maar als je een scheet in een potje bewaart, dan kun je hem na 9 dagen nog ruiken. Dat is officieel onderzocht door de Universiteit van Newcastle en zij kwamen tot deze opmerkelijke conclusie. De scheet dankt zijn geur voornamelijk aan waterstofsulfide en dat gas reageert met zuurstof en breekt langzaam af. Het vreemde onderzoek werd gestart door Stefanie Matto. Zij verdiende ooit een fortuin met de verkoop van potjes met haar scheet.

Een van haar meest bekende opnames was dat Nelly Furtado. And all good things must come to an end. Wij gaan terug naar 2019 met dit Nederlandstalige duo. Suzanne en Freek, deze is voor mij.

Sommige dingen blijven doorgaan, dat is een waarheid. Never Gonna Stop, dat was Milo. En daarvoor kon je nog luisteren naar Suzanne en Freek. Met Deze Is Voor Mij. Nu een gouden ouwe van Michael Nesmith.

0: Ooit maakte hij deel uit van de Monkees. Later maakte hij ook nog een paar solo singles waarvan dit toch wel de meest bekende was. Uit het begin van de jaren 70 was dat Michael Nesmith. En hij had het over de Silver Moon. De volgende opname die komt uit 1989 van een dame die lange tijd stil was geweest. Maar de Pet Shop Boys namen haar ter hand en ze maakten een liedje voor haar. En het werd direct ook weer een dikke hit. Ik heb het over Liza Minnelli, Losing My Mind.
1: The sun comes up, I think about you. The coffee cup

go right. I didn't know.

0: Dankzij de Pet Shop Boys was ze er in één keer weer. Liza Minnelli was dat. Losing My Mind.
1: Luisteraars, het is tijd voor een opmerkelijk feit.
0: Dolfijnen gebruiken namen voor elkaar.
1: Ziezo, beste luisteraar. U kunt uw vrienden weer versteld doen staan. Met deze nieuw verworven kennis.

0: meest bekende hit aller tijden. 1, 2, 3, 4, The Plain White Tees waren dat.
1: In mono of kamerbreed stereo.
2: Zo, maar dat klinkt prettig.
1: Het muziekpakket.

0: In de jaren 80 scoorden ze heel veel leuke hits. Dit was er eentje van Kool & The Gang met Joanne.
1: Jon Westland, het Muziekpaleis.
0: Dit was hem dan weer, deze aflevering van het Muziekpaleis. En wij besluiten gewoon te getrouwen met iemand die vandaag jarig is. En dat is Henk Hofstede van de formatie De Nits. Hij wordt 75.
2: Gelukkige verjaardag! Onze jarige van...

Bam Bambino, daar kennen we het een beetje van, maar het lijkt wel hetzelfde ritme, vind je niet? Ja, dat lijkt wel een Playboy, hoorie. Radiorama nu met Change to Desire. Welkom bij de Grooveyard. Lekkere dance classics in optimale formaat.

Ja, Karen Silver, clean-up woman, oftewel schoonmaakvrouw. Daar komt het een beetje op neer. Een beetje vrij vertaald. Dan moet je een beetje met een hele grote korrel zout nemen. Radiorama Change to Desire hoor je ook nog even voor Karen Silver. En nu, Harold Melvin. Niet in de Blue Notes, maar alleen met Don't Give Me Up.

Gross Edition en You Turn Me On. Disco Funk uit 1981. En nou, blijf maar doorgaan. Hoor je het? Blijf maar doorgaan. Trek gewoon mijn schuifje dicht op mijn mengpaneel. En dan is het gedaan met hem. M. Smith en No Way Back nu.

Fischer. Ja, Mark Fischer. Love Situation. Nu op jouw favoriete radiostation. Fijn dat je luistert naar de Groove Yard. Lekkere dance classics. In optimaal forma 80's. Heel af en toe de 90's. En soms ook wel eens een keertje nieuwe disco. Echt wel. Mark Fischer.

afkomstig uit het album Over Power, Dan Harrow. Hoor je hier? Lekker die Talal Disco, zo is het. Align nu met Over the Sky.

More and More was dit van Ezzo Crate. Even tussendoor naar Lion en Over the Sky. Ook nog even hiervoor. En dan gaan we even een beetje rustig aan. Slow down. Even rust in het tent bijkomen van al wat gedans. Maar je kan je ook wel op dansen.

Dance Classics Radio. Dance Classics Radio. Barbara Mason en Another Man. Dat blijkt dus dat, hè, als je goed luistert naar de tekst, dat de man toch meer op mannen valt dan op Barbara zelf. Dus Barbara Mason, nou, je hoort het straks in de tekst. Het hele reply komt voorbij en dat ruikt.

Ja, Joe Church heet hij eigenlijk. En Don't You Wanna Be Mine van het Action label. Echt een onvervalste house was dit. Hè? Lekker, hè? Ja, oké. Okay. Dit zijn de Good Girls. And I Need Your Love.

All-Star van de Grooveyard. Ik hoop dat je genoten hebt. 2 uur lang lekkere dance classics uit de 80s, 90s en af en toe ook wat nieuw disco. Dit is oude disco. In Deep. Your record keeps spinning. Laten we hopen. Bedankt voor het luisteren.

Je luistert naar de radioshow van Ramon en Mathieu. Met maar liefst 2 uur lang de lekkerste muziek, de mooiste verhalen en af en toe wat geouwehoer. Luister mee naar het eerste uur waarin Ramon alles op 100% vinyl draait. 2 uur lang de radioshow van Ramon en Mathieu. Dat betekent 200% muziek.

0: Moest wel een navigatie bij hebben om hierin te komen. Ja, was even de weg kwijt,
1: hoe zat het ook alweer, hè?
0: Ja.
1: Nou, we zijn gewoon weer lekker terug.
0: Ja.
1: Ja, we hebben gewoon 6 weken vakantie gehad.
0: Ja.
1: En nu luister je weer, lieve luisteraars, want we hebben jullie wel gemist ook, kan
0: ja,
1: ik zeggen.
0: Ja, zeker.
1: Luister je gewoon weer naar de eerste radioshow van Ramon en Mathieu in het najaar, zo kan ik toch wel zeggen. Hè?
0: Je bent weer live opgenomen bij.
1: Ja.
0: Dus op dus, ja, dat gaan we weer, ja, lekker man.
1: We gaan er weer een feest van maken. 2 uur lang hebben we weer de lekkerste plaatjes die we konden vinden van jullie klaargezet.
0: Ja.
1: En met nieuw elan, met lekker uitgerust, bruin gebronst. De bikini string zit er nog in ons. Dat zie je nog, de witte dingetjes.
0: Praat even voor jezelf.
1: Ja, zeker.
0: Ja, okay.
1: Die zie je nog steeds wel een beetje. Mathieu heeft net weer zijn eerste werkdag gehad.
0: Ja.
1: En ik ben alweer 3 weken hard aan het werk.
0: Ja.
1: Dus verschil moet er zijn, hè?
0: En we zijn allemaal weer aan vakantie toe.
1: Ja, dus dat, betreft, dat ja, sowieso. Hoor. Jij na 1 dag alweer, hè? Godverdikke, man. Dat is niet best.
0: Nee, lekker, man. Ja.
1: Straks natuurlijk nog veel meer over onze prachtige vakanties. Onze de verhalen die we meegemaakt hebben. De dingen die we willen delen,
0: ja,
1: die
0: we,
1: zullen
0: ja.
1: we met jullie gaan delen.
0: Ja.
1: Maar nu dus weer de eerste radioshow van Ramon en Mathieu. 6 weken lang hebben we er naar uitgekeken. Laat ik van mezelf praten. Heb ik ervan uitgekeken? Heb jij er ook een beetje naar uitgekeken?
0: Ja, maar het was ook wel lekker. Wat we voor de vakantie ook al zeiden, het is wel even lekker. Even 6 weken even...
1: Maar dan,
0: even,
1: ja, dan even weet je ook wat je mist.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja, is wel zo. Ja, als je iets hebt, dan weet je pas wat je mist.
1: Daarom.
0: Ja.
1: Ik begon deze eerste nieuwe radioshow van Ramon en Mathieu met Mother's Finest. Piece of rock.
0: Lekker.
1: Ja, man.
0: Ja.
1: Super lekker. En we gaan nog steeds door met ook een ander leuk plaatje. Ik heb een singeltje van Genesis heb ik onder de knop zitten.
0: Ja.
1: En iedereen kent dat wel een beetje. Hij komt uit 1986. The Spitting Image.
0: Oh,
1: en daar weet jij wel over waar ik het over heb.
0: Ja, Land of Confusion.
1: Yes.
0: Yes.
1: Ja.
0: Lekker,
1: superleuk,
0: man.
1: Superleuk nummer. Ook een superleuk leuke clip.
0: Ja.
1: Toen was MTV wel een beetje op zijn hoogst, denk ik.
0: Denk ik wel inderdaad, ja.
1: Beetje die tijd. Eind jaren 80, begin jaren 90, toen er nog geen tv-series te zien waren.
0: Ja.
1: Het heeft er niks meer mee te maken, lieve mensen.
0: Nee.
1: Toen de kratjes nog geel waren, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Genesis, Land of Confusion, we zijn terug!
0: Yeah!

0: Ja, dat was hem al.
1: Ja. Onze eigen Miley.
0: Ja, Miley Cyrus Flowers met een mooie heze stem. Ja, volgens mij heeft zij bijna weer een nieuwe plaat uit. Of is die uit? Weet jij dat zo, Mathieu?
1: Oh, dat durf ik niet te zeggen. Oh. Ik volg Miley niet zo erg dat ik daar achteraan ga of in de gaten of ze een nieuwe plaat maakt.
0: Zeg maar. Oké. Okay. Ik kwam ook hem voorbij, maar ik weet niet of die in de lijst kwam van dat hij binnenkort uitkwam.
1: Okay,
0: of dat hij uitgekomen is. Dat moet ik jullie even schuldig blijven.
1: Voor heb ik wel iets gehoord van de week op de radio van Miley. Maar dat misschien ook een nieuwe of een oude is, maar... maar dit was wel lekker. Ik vind dit wel een van de betere.
0: Ja, zeker. Dit is een hele leuke.
1: Ja.
0: Vakantie. We zijn terug van vakantie. Ook al is het al september natuurlijk.
1: Ja.
0: Sommige mensen hebben vroeg vakantie. Ik vond zelf dat ik best wel laat vakantie had. Maar jij had nog drie weken later als mij.
1: Ja.
0: Dan mij. Nou, vertel eens. Waar ben jij geweest, beste Mathieu?
1: Nou, we zijn niet de wereld rond natuurlijk. Maar de week zijn we in Kochum geweest, Duitsland.
0: Ja.
1: Twee nachten en drie dagen. Maar de laatste dag zou ik naar huis gaan. Want dan heb je alles al gezien natuurlijk. Maar, want ja, het is niet heel groot. Maar
0: is het een dorp of is het een stadje?
1: Het is wel een stad, denk ik. Maar het is niet heel groot, maar het ligt in zo'n dal. Echt zo'n Duits dal met allemaal wijngaarden tegen de bergen aan. Het is echt heel wel en plezant. En gewoon echt Duits, lekker Duits stadje, zeg maar. Ook die straatjes.
0: Lekker en Duits. Dat gaat soms niet altijd samen.
1: Nou ja,
0: maar,
1: vind ik wel. Of gewoon eten. Die gasten weten wat lekker eten
0: is. Ja, zeker. Heb je een schnitzel gegeten ook?
1: Ja, ook een schnitzel. Oh, ja, zeker. Ja, okay. Een pizzerietje gepakt.
0: Ja.
1: En,
0: echt Duitse pizzeria.
1: Een braadworst. Ook nog gegeten. Dat echt wel een Duitse dingen, zeg maar.
0: Oké. Okay. Geen curryworst, want die zijn altijd zo heftig.
1: Ja, had ik kunnen kiezen, maar ik had een braadworst.
0: Oh ja.
1: Lekker broodje braadworst.
0: Ja. Oh, ja.
1: Ook heel lekker.
0: Dat was
1: mijn eerste week. De tweede week lekker of ga jij eerst toch van wal?
0: Nee, let's go.
1: Oh, zo ja.
0: Alle tijd.
1: Nou ja, de tweede week met een busreis naar Parijs geweest. En heel grappig, en dan zeg je dat werk. Ja, naar Disneyland. Nee, niet naar Disneyland. Kijk eens allemaal aan. Huh? Niet naar Disneyland Parijs geweest. Dat waren we al geweest. Ja. Begin het jaar.
0: Ja.
1: Maar nu echt met een busreis naar Parijs geweest. Gewoon rondgetoerd daar zo. En dat is wel, ik zag er niet tegen op. Maar ik wist niet wat ik eraan had, zeg maar.
0: Nee.
1: Maar achteraf heeft wel
0: flink meegevallen.
1: Ja, ik zou niet langer willen dan 4 dagen met een bus. Zoals mijn schoonouders, die gaan echt 8 tot 10 dagen soms met een bus.
0: Oh, ja,
1: op,
0: ja maar dan niet naar Parijs, denk ik, of
1: nee,
0: wel?
1: Nee, wel andere.
0: Het gebied is groot, hè?
1: Ja, Spanje of naar Kroatië, dat soort dingen allemaal. Gaan die heen, zeg maar. Maar dat zou ik niet, want het is best wel, je hebt geen vakantie, het is echt wel vermoeiend.
0: Ja, want jij zei je net buiten de geluid omdat je heel vroeg uit moest.
1: We hadden een dag, we moesten om 6:15 eruit, ook ontbijten en dan was het 6:15 de bus in en dan ga je weer rondtoeren.
0: En is het een volledige touringcar of was het wel iets kleinere bus?
1: Ja, echt een volledige touringcar van Bolderman. Gewoon 50 man erin, zoals dat betreft, Dus ja, maar
0: en
1: heel veel
0: gezien. Met alle eerbied mag ik zeggen dat het een beetje een grijze bus was? Of valt het wel mee?
1: Dat viel mee.
0: Oh.
1: Er waren nog wel mensen die jonger waren dan ons die erin zaten. Ja, dus dat betreft, nee, dat viel zo. Ja, oude mensen, maar ook wel wat jongere mensen.
0: Oké. Okay.
1: Oh, maar dat had ik inderdaad. Van ja, hoe gaat dat met...
0: Ja, zo'n 65 plus bus of zo, weet je wel.
1: Mijn schoonouders waren, dus we waren zo met z'n vier. Dat is ook wel lekker.
0: Dat is ook wel gezellig,
1: je hebt
0: wel
1: wat,
0: een andere klets.
1: Ja, dus wat betreft, eigenlijk wel gewoon leuk. En je ziet er gewoon echt goed Parijs van alle kanten.
0: Ja, oké.
1: Normaal als je zelf gaat, dan ja, dan kun je dat ook wel.
0: Ja.
1: Maar dan moet je goed plannen, of met de metro, en nu ga je met de bus overal heen.
0: Oké, ja.
1: Dus,
0: dat is en lekker dat je gereden wordt, denk ik, of niet?
1: Sowieso.
0: En ging de buschauffeur dan ook helemaal vertellen waar je...
1: Ik zou daar niet willen rijden, daar zo.
0: Nee, dat snap ik.
1: Nee.
0: En de buschauffeur ging alles een beetje vertellen? Was hij ook een beetje de gids?
1: Had af en toe een gids nog voorin zitten, maar ook zelf wist hij wel.
0: Okay.
1: Dat is ook wel leuk.
0: En heb je getroffen met de buschauffeur?
1: Ja.
0: Soms heb
1: ik ook tegen gezegd, toen we ook klaar waren, zei ik hem helemaal zoveel. Hey, dat was mijn eerste busreis, maar je hebt echt wel goed, dat je durft te rijden daar zo.
0: Ja.
1: Vind ik echt wel,
0: echt wel een dingetje.
1: Ja, echt een dingetje, maar ook gewoon een leuke busreis gehad. Gewoon leuk vertellen, leuke man, dus wat betreft, dat maakt het ook.
0: Dat is zeker waar, ja. Mooi hoor.
1: Ja.
0: Maar dat klinkt hartstikke goed.
1: Ja toch, ja.
0: Ja man, ja. Lekker. Ondertussen heb ik een lekker plaatje ingestart, want we hebben nu nog 2 uur, hè? Dus
1: ja,
0: daarom,
1: jij hebt ook nog
0: wat
1: verteld.
0: Ja, ik heb
1: nog
0: wat te vertellen.
1: Daarom.
0: We gaan luisteren naar Level 42, Children Say.
1: Lekker plaatje.

0: Ja, wij hebben ze natuurlijk live gezien, Level 42.
1: We zijn erbij geweest, ja. Wat zeg je inderdaad? Je
0: dacht... Toen hebben ze dit nummer niet gedraaid, nee. Of niet gespeeld, laat ik het zo zeggen.
1: Maar wel lekker.
0: Maar het blijft wel gaaf. Ja. Het was heel gaaf om die man live te zien, hè? Ja. Met zijn duimpje.
1: Ja.
0: Kon nog steeds wel goed zingen. Goede drummer. Ja. Goede muzikanten allemaal.
1: Dus, ja, zeker.
0: Ja, dat is allemaal puiken Engelse band, hoor. Mathieu!
1: Ook voor weinig in principe.
0: Ja.
1: Het was geen honderden euro's normaal tegenwoordig voor een...
0: 30, 40 euro.
1: Ja, zoiets. Ja, lekker, man. Voor dit toe.
0: Nee, dat is gewoon gaaf.
1: Ja, toch?
0: Daar kun je niks van zeggen.
1: Nee, doe ook niet.
0: Heb jij de grabbelbak bij? Ja. Oeh, daar gaat hij alweer.
1: Ja, zo'n deeg.
0: Dit heb ik ook wel gemist, hoor. De grabbelplaat. Ik vind het altijd wel weer spannend wat we gaan grabbelen.
1: Wat komt jou? Een vrije keuze.
0: Ja, vrije keuzes. We hebben nog wat opdrachten zitten er nu ook voor het tweede seizoen in.
1: Ja.
0: Er zitten wat nieuwe plaatsingeltjes zitten ertussen. Dat kan maar zo zijn. Een nieuw singeltje.
1: Ja.
0: Ik heb nog lang niet alles gewassen.
1: Nee,
0: ik heb ik heb leuk wat singeltjes uit kunnen. Die heb ik, hoe zeg je dat? Ja, cadeau gekregen eigenlijk. Zo van,
1: gedoneerd.
0: Gedoneerd gekregen. Want sommige mensen weten dat ik dan alles op vinyl draai. En die zeggen, ik heb het allemaal boven op zolder liggen. Ik doe er niks meer mee.
1: Ja.
0: En bij jou wordt het gedraaid. Dus dat is natuurlijk het ultieme.
1: Ja.
0: En als je niks meer met je hobby doet of het kan weg.
1: Ja.
0: Ja, ik ben er super blij mee.
1: Ja, zeker weten.
0: Ik zoek natuurlijk ook wel uit wat ertussen zit.
1: Ja,
0: en ik hoef niet alle heepjes en heepjes te hebben.
1: Maar het laatste was voor mij wel
0: Ja, er zaten wel wat leuke dingetjes tussen inderdaad. Ja, dus dat was super leuk. Ik heb wel wat gewassen, maar nog lang niet alles. Dus wie weet zit er een nieuw plaatje tussen.
1: Ja, we weten.
0: Dus ben jij klaar, beste Mathieu?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Voor de grabbelplaat.
1: Yes.

0: hij heeft er één.
1: Nee, ik heb er één. Die is goed, maar ik gerold heb.
0: Nee, sorry. Allemachtig. Ah, lekker man. Ik ben gewoon lekker. We zijn weer begonnen met
1: jou. Ja, ik in de gaten.
0: Je luistert nog steeds naar de radioshow van Ramon met jou. Ja. We zijn weer begonnen.
1: Yes. The boys
0: de zomer is voorbij.
1: Yes.
0: Nou, het wordt deze week best nog wel warm.
1: Ja, dat betreft dus, helemaal niet
0: klaar. Na zomertje.
1: Ja, lekker
0: na zomertje.
1: Ja.
0: Stop de muziek.
1: Nou, plopt die of plopt die niet?
0: Nee, wow. Die klopt niet.
1: Van tegenvallig.
0: De letter of. Oh. Opdracht. Nee, E. Nou,
1: de letter
0: de
1: E.
0: E.
1: De letter E.
0: Nou, dan moet ik even naar achteren. Ik loop.
1: Ja, loopt inderdaad. Waar moet je heen? Oh, ik moet aan de kant. Ik ga aan de kant. Ja, denk het wel, toch? Ja. Ik zie wel wat krap wat dat betreft. Dit zo. De letter E.
0: En ik heb een leuke E getrokken, de Eagles.
1: Ja. Wie?
0: De Eagles.
1: Die ken
0: je wel.
1: Oh ja, die ken ik, ja. Ja, niet persoonlijk, maar.
0: Wat zeg je?
1: Niet persoonlijk, maar nee, ik heb wel van ze gehoord.
0: The Heartache Tonight.
1: Ik heb de Heartache Tonight. Oh, een lekker plaatje. Hoor ik niet zo vaak meer, volgens mij wel.
0: Nee.
1: Ik het niet althans.
0: Eén keer per jaar hoor ik Hotel California op de radio.
1: Ja.
0: Maar daarna houdt het ook wel een beetje op, moet ik eerlijk zeggen.
1: Eigenlijk wel, ja.
0: Nee, ik zou eigenlijk niet weten.
1: Nee, ik
0: hoor niks. Oh nee,
1: staat in de tot 2000, dat is de vraag.
0: Kun je dat snel bekijken?
1: Nou, niet heel snel, maar. Maar dat kan.
0: Houden we dat nog te goed dan?
1: Hou het te goed, ja. Ik ga even kijken of je erin staat.
0: Nou, lieve luisteraars, dan hebben we gewoon weer de eerste nieuwe grabbelplaat van het nieuwe seizoen.
1: Ja.
0: Van het naseizoen, moet ik zeggen. Ja. Nou, we zijn niet met het nieuwe seizoen begonnen.
1: We waren eens begonnen met de web. Even kijken. Oh, help.
0: Wat doe je?
1: Nou ja, we hebben een programmaatje open.
0: Oh.
1: 2000, even kijken. 1, 2, 3, 4. We hadden al 5 keer gegrabbeld.
0: Ja.
1: Dus nummer 6. Maar ja, we hebben nog aardig wat te doen.
0: Jawel.
1: En er komen nog wat specials aan.
0: Voorlopig
1: zijn we niet klaar. Ja, dus er gaat zo meteen al een paar weken gaat er geen niet gegrabbeld worden natuurlijk. Sowieso in oktober denk ik niet.
0: Nee, oktober komt er ook bijna aan.
1: Ja, daarom.
0: Dan gaan we niet grabbelen.
1: Nee, in de kerstspecial en tot 2000.
0: Ja, daarom. Dus betreft, we zijn hier nog wel een tijdje mee bezig met deze emmer.
1: Daarom. Ja.
0: Nou ja, wat we net getrokken hebben was de Eagles. Het nummer heet Heartache Tonight. Oeh, dat is niet helemaal lekker

0: Ja, dat was die al, Mathieu. Ja, ja, ja. Ja, ja. Wow. Net de koptelefoon op.
1: Ja. Nou, dat is een redelijk staande dus,
0: ja, zeker, zeker, zeker, zeker. Die staat lekker hard. Die doe ik even naar beneden. Doe ik even naar beneden. Yes. Ik draai er voor jullie. Jullie weten natuurlijk wel. In Excess, New Sensation 1987. Vingertje van Mathieu.
1: De Eagles stonden niet in de pot met Hard Lick Tonight.
0: Nee, stonden ze er niet
1: heeft in. Heeft er nooit ingestaan.
0: Nou,
1: nog nooit.
0: Oké, okay, oh, dat had ik niet verwacht.
1: Nee, heel wat nummers van de Eagles, 15 stukjes hebben erin gestaan. En nog een paar staan erin, een paar eruit ook. Maar deze heeft er nog nooit ingestaan.
0: Oh.
1: Maar ik weet niet of het echt... Ja, het is niet echt een top 2000 nummer, vind ik. Als ik het zo mag
0: noemen. Nee, ik snap wat je bedoelt, hoor. Ja. Maar ja, hij zou er wel bij kunnen, denk ik.
1: Ja,
0: maar
1: dan...
0: Er zijn betere.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Dus...
0: Om nog even terug te komen op het vakantieverhaal. Oh ja, want ik ben natuurlijk zelf ook op vakantie geweest. Wil ik graag even met jullie delen hier in de radioshow van Ramon en Mathieu.
1: Ja.
0: We zijn weer terug. We zijn weer terug.
1: Jazeker. Ja.
0: Het voelt wel vertrouwd, hè? Dat gaat als van een leien dakje natuurlijk deze uurtjes.
1: Ja.
0: Dus ik ben samen met vrouw en kind zijn wij met de auto vertrokken naar Italië, naar het Gardameer. En daar hoor je altijd wel heel erg veel verhalen over, dat het daar enorm kan spoken en zo, weet je wel.
1: Ja.
0: En vooral met enorme pingpongballen aan hagel.
1: Ja.
0: Maar we hebben alleen maar effing warm weer gehad.
1: Ja.
0: En ik zeg effing dat zelfs de Italianen vonden het warm.
1: Oh, dan is het wel heel warm.
0: Dan is het wel warm geweest.
1: Ja,
0: ja, we zijn daar 10 dagen geweest. 10 dagen, 8 dagen was het sowieso boven de 35.
1: Wow.
0: En we hebben ook 2 dagen gehad, was het 40 plus.
1: Oei, oei.
0: En dat is wel even wennen. Gelukkig hadden we een huisje met airco. Dat was wel heel erg fijn.
1: Ja.
0: Ja, het is daar gewoon prachtig.
1: Ja, een mooie omgeving.
0: Allemaal mooie bergen eromheen. We zaten een beetje in de luwte van de bergen. Toen waren het echt wel een beetje heuvels.
1: Ja.
0: He, de uitlopers van de Pyreneeën, maar prachtig. Allemaal van die mooie stadjes, Italiaanse stadjes. Lekker gegeten, lekker gedronken. Veel dingen gezien, gelopen, gedaan. En dat was echt genieten.
1: Nou, top.
0: Lekker
1: fijn.
0: Een groot zwembad bij de deur. Omdat het zo warm was, gingen we 's ochtends heel vroeg eruit.
1: Ja.
0: Gingen we dan lekker naar de markt of zo. Of een lekker ontbijt in een stadje.
1: Ja.
0: Of een dorpje. En dan 's middags om 12:00, 1:00 ging je lekker met je kont in het zwembad tot 5:00.
1: Ja.
0: En dan lekker douchen en dan weer ergens lekker eten.
1: Ja,
0: of lekker in het huisje eten en dan s'avonds even weg.
1: Ja.
0: Ja, genieten joh.
1: Ja, dan is het wel echt heet van de dag natuurlijk in de middag.
0: Ja, daarom. Dan is het wel lekker om lekker met je kont in het zwembad te zitten.
1: Ja.
0: Dus joh.
1: Nou, top.
0: Een mooie omgeving. En we zijn nog in Verona geweest. Dat is ook echt wel een dikke vette tip, hoor.
1: Oké, ja.
0: Het is een hele mooie oude middeleeuwse stad met allemaal grote kastelen en zo. En,
1: dat is wel cool inderdaad.
0: Ja, genieten man.
1: Dat vind ik wel mooi. Nou, top.
0: Genieten.
1: Ja.
0: Weet je wat ook genieten is?
1: Nou.
0: Ik heb een bruggetje.
1: Nee, een bruggetje.
0: Ik heb in 2001 ben ik naar een concert geweest van Star One. En Star One is een project van Arjen Lucassen, een Nederlandse gitarist.
1: Ja.
0: Die allemaal internationale sterren bij elkaar heeft geknutseld en zo een plaat heeft gemaakt.
1: Ja.
0: En dat doet hij al een hele tijd met veel verdiensten. En nu heb ik dus van Star One Intergalactic Space Crusaders heb ik onder de naald liggen.
1: Oh, okay,
0: het is een beetje rock'n'roll hoor, daar wil ik wel voor waarschuwen.
1: Die specie zeg maar.
0: Ja, met een specie thema.
1: Oh,
0: met een specie thema, dus we gaan er lekker van genieten. Ik zou zeggen, maak je haar los, gooi de bank aan de kant, want we gaan luisteren naar Star One Intergalactic Space Crusaders. Rock and roll!

0: Nou, dit kon er mooi achteraan, toch?
1: Ja, zeker. Ja, dat was een mooie overgang.
0: Nou, ik heb vandaag een ontdekking van Ramon. Hè. Dat is natuurlijk ook een beetje een vast thema.
1: Ja.
0: Ik zat eerst te denken, wat zal ik eens doen? Want wij hebben, toen we naar Italië aan het rijden waren, hebben we voor die tijd een beetje een Italiaanse playlist gemaakt.
1: Ja.
0: Die we dan de hele tijd in de auto afspeelden.
1: Ja.
0: En dat waren heel veel jaren 80 en 90 van die platen, weet je wel, van Sugero en Eros Ramazzotti en dat soort mensen kwamen voorbij.
1: Ja.
0: Ik denk, oh, dat is misschien wel leuk om daar dan het nieuwe seizoen mee te openen in de ontdekking. Maar eigenlijk heb ik sommige dingen wat te vaak gehoord.
1: Ja,
0: en dan denk ik, nou, weet je, dat laat ik mooi in die auto. dus dat is het niet geworden. Ik heb een Nederlandse nieuwe plaat gekocht, een verzamelplaat.
1: Ja.
0: En mijn ontdekking was dat daar een nummer van Marco Bussato op stond.
1: Oh.
0: Die man heeft ooit eens een keer een LP uitgebracht, maar voor de rest is er eigenlijk niks van hem. Dus ik was wel verbaasd dat er nu ook een nummer van hem op die plaat stond.
1: Op vinyl.
0: Ja, op vinyl.
1: Ja, sorry. Ja,
0: zo bedoel ik. Plaat, vinyl.
1: Plaat, nou, single. Zat gemaakt natuurlijk, maar op vinyl.
0: Ja, maar niet uitgebracht op vinyl.
1: Nee.
0: Ik heb wel een van zijn eerste singles, heb ik wel, een Italiaanse.
1: Ja.
0: Dus die sla ik even over. Is ook niet zeggend. Een van mij zijn eerste single of zo.
1: Ja.
0: Maar ik heb nu, vind ik een van zijn lekkerste nummers, een lekker feestnummer. En dat is Ik Leef Niet Meer Voor Jou.
1: Oké, ja.
0: Van het album Als Geen Ander. Dat vind ik echt ook de beste plaat van hem.
1: Een feestnummer?
0: Je kunt er wel lekker op dansen.
1: Ja, oké.
0: De thematiek is natuurlijk niet om op te dansen en te feesten.
1: Nee, op zo'n fiets.
0: Dat bedoel je, denk ik.
1: Maar op dans is het wel een lekker tempo.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus mijn vrouw is sowieso helemaal gek van Marco Bussato. Het is natuurlijk allemaal een beetje weggeëpt toen die man een beetje in discrediet is gebracht. Maar het mag weer.
1: Ja.
0: Dus daarom ook hier in de radioshow van Ramon en Mathieu een nummer die gewoon hartstikke lekker is. Dus we gaan lekker dansen. Ook al is de thematiek niet helemaal lekker.
1: Feestig, maar.
0: Nee, daarom. Marco Bussato, Ik Leef Niet Meer Voor Jou!
1: Oh.

0: Ja, dat never. Was hem. Ik draaide voor jullie Metallica, Through the Never.
1: Yes, lekker man.
0: Ja, dat is even weer wat anders als onze Marco Borsato
1: ja,
0: natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Maar ook, niet minder lekker. Gewoon super.
1: Gewoon lekker rockplaat.
0: Ja. Heerlijk. Dit is al het einde van de eerste uur van de radioshow van Ramon en Mathieu.
1: Wauw.
0: Niet getreurd. Na de break, yep. Of na het journaal, maar net wanneer je luistert, gaan we nog een heel uur door.
1: Ja.
0: We ruilen dan even van plek. Mathieu staat dan achter de knoppen. Ik ga op de sidekickplek zitten.
1: Staan.
0: En we gaan nog lekker even een uurtje.

0: Een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Je luistert naar het tweede uur van de radioshow van Ramon en Mathieu. In dit laatste uur draait Mathieu alles 100% digitaal. De radioshow van Ramon en Mathieu, dat betekent 200% muziek.

0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Zo.
0: De eerste plaat van het tweede uur is onlangs geschied hier zo. Prince.
1: Dat zeg je mooi.
0: Let's go crazy. Nou, dat laat ons maar ons over.
1: Ja.
0: Dat gekke gedoe kunnen wij wel handelen, zeg maar.
1: Dat moet wel lukken, denk ik.
0: Ja, toch? Ja, daarom. Welkom bij het tweede uur radioshow van Rommel en Mathieu. Zoals Rommel al zei, we gaan nog een lekker uurtje door. En zoals ik al zei, ik heb een paar dode artiesten elke het uurtje. En ik begon elke met één, want Prince leeft ook al niet meer.
1: Nee,
0: die is al meer dan al 10 jaar dood.
1: Bizar, hè?
0: Ja, ik had het even opgezocht, maar die is overleden op 21 april 2016.
1: Oké.
0: Dus is al een tijdje van ons heen, zeg maar.
1: Tijd gaat snel.
0: Tijd gaat snel, ja.
1: Misschien snel of zo, of de vaak.
0: Nee, maar het is gewoon zo.
1: Het is gewoon zo, ja.
0: Ja. Dus wat betreft, Dolly Parton heb ik onder de knop nog. Ik begin zo meteen mee. 9 to 5, dat is denk ik een van haar bekendste platen.
1: Dat denk ik ook wel, ja.
0: En,
1: samen met Jolene.
0: Jolene inderdaad, ja. Ook wel bekend. Ik moest even niet meer samenwerken, maar Jolene is ook een nummer van haar, natuurlijk.
1: Oké.
0: Okay. Ja, en een markant figuur.
1: Ja, maar ook wat ik begreep is dat zij wel heel veel ook aan goede doelen heeft gegeven en zo.
0: Ja, dat sowieso.
1: Dat ze niet zelfzuchtig was.
0: Nee.
1: En dat ze altijd goed voor de mensen om haar heen ook gezorgd heeft en zo. En heel...
0: Ook voor haarzelf.
1: Ja, uiteraard. Tuurlijk. Die vrouw is multimiljonair geweest. Maar ook wel fijn dat je dan, als je veel hebt, dan vind ik het ook wel netjes dat je ook veel weggeeft.
0: Oké.
1: Toch?
0: Ja, op zekere hoogte. Ik ga je gelijk, als ik al ja zeg, soms vind ik de 1000 miljoen, dan moet ik eens alles weggeven. Ik heb geen zin in het.
1: Nee, je hoeft niet alles weg te geven.
0: Nee, okay,
1: als je zeker weet dat het met bakken binnenstroomt.
0: Ja, zo, ja.
1: Je hebt niet een bepaald bedrag en dan moet je van doen.
0: Nee,
1: maar elk jaar kijk je naar je bankrekening, hoef je niks voor te doen met al die royalties en zo.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: Dan heb je weer een paar miljoen erbij. Nou, dan vind ik ook wel dat je een paar miljoen per jaar kan weggeven.
0: Ja, nou, mee eens.
1: Toch wel?
0: Ja.
1: Oké.
0: Ja, moet even nadenken, maar ik ga even bedenken wat die miljoen van mij gaan doen.
1: Oké. Voor latere zorgen.
0: Ja, inderdaad. Dus dat betreft. CC Top heb ik dan ook nog, die komt er achteraan.
1: Die was ik eigenlijk een beetje vergeten, Mathieu.
0: Ja. Die Frank Beard. Een beetje jouw straatje eigenlijk.
1: Ja. Maar was dat een beetje begin van de vakantie, denk ik,
0: Die is, even kijken, Dolly Parton op 5 augustus overleden en Frank Beard op 17 augustus.
1: Oh.
0: Dus dat is
1: nog niet eens, dat is bijna een maand geleden.
0: Ja. In principe wel, ja.
1: Oké.
0: Okay.
1: Nou, die was ik inderdaad weer vergeten, maar vervelend.
0: Ja, en dan Tony Scott heb ik ook nog, die komt daarna weer, nog een tussenstukje zeg maar. En dan heb ik een hele dode gebeuren weer gehad, zeg maar.
1: Ja,
0: eventjes. Ik vind toch dat er iets iets aandacht gaat schenken, vind ik.
1: De Nederlander toch, of niet?
0: Tony Scott was een Nederlander, ja. Hij was een hip-house pionier.
1: Oké.
0: Okay. Nederlandse man. Zeg maar.
1: Is dat een beetje op de kaart gezet, denk ik, of niet?
0: Ja.
1: Oh ja, oké.
0: Dus wat betreft heb ik een niet heel bekend denk ik onder de commerciële mensen, zeg maar.
1: Nee, maar in de hip-hop, in de underground of in de scene.
0: Wel, is je wel groot geweest.
1: Ja.
0: Dus. Maar zoals ik net al zei, we gaan van start het volgende blokje met allemaal overleden personen. Dolly Parton met 9 to 5.

0: In nagedacht is van Frank Beard, het overleden drummer van ZZ Top. Overleden 27 augustus dit jaar. En dan de volgende, wat ik al zei, is Tony Scott. En ik heb even gekeken, maar hij heeft toch nog 9 top 40 hits gehad in zijn carrière.
1: En ook nog nummers die wij nog kunnen herinneren, denk ik.
0: Ja, Gangster Boogie, Get Into It, die ga ik zo in draaien. Gimme Some, From the Soul. Dat is wel een beetje de highlight, zeg maar.
1: Oké, nou misschien moet ik het horen, maar het zegt mij in ieder geval niks.
0: Nee, oké. Nou, Get Into It is wel de hoogste notering geweest die hij heeft gehad. Die heeft op nummer, even kijken, 4 hit was de hoogste.
1: Ja.
0: Die had er even 9 weken ingestaan in de top 40. Dus.
1: Oké,
0: ja.
1: Die moet ik wel kennen, denk ik.
0: Ja, weet niet. Niet helemaal jouw muziek natuurlijk. Dat niet qua bedoeld.
1: Nee, snap ik wel. Ik zit een beetje meer in de van de rock'n'roll.
0: Ja.
1: Maar dit was natuurlijk wel in de tijd dat ik ook met een tape deck hierboven zat, denk ik. Ja. Eind jaren 80. Ja. Verwacht ik of niet?
0: Ja, plus minus. Even kijken. 99.
1: Ja.
0: Dus eind jaren 99
1: 80.
0: Of
1: 90? 1990.
0: 1990, okay. 1990, yes. Dus ja.
1: Wat heeft hij betekend dan voor de Nederlandse scene?
0: Nou, hij was een pionier. De hip house pionier. Van Nederland, Nederlandse rapper. Officieel naam was Peter van der Bos. En zijn assistent aan Tony Scott. Ik weet wel dat mijn een ex-collega van mij, bij mijn vorige werkgever, die viel aan dansen en nog steeds van hem wel, die is nog bij hem geweest bij zijn afscheidsconcert.
1: Oh.
0: Die heeft zelfs op het podium gestaan te dansen daar zo.
1: Oké, dat was wel echt goed dansen dus.
0: Dat sowieso inderdaad, ja. Die heeft de beentje goed los.
1: Oké.
0: Dus dat betreft, maar die mocht nog een keer bij het podium, zeg maar.
1: Is dat lang geleden dan, of niet? Want die man was toch al lang ziek of zo?
0: Die
1: was
0: een tijd ziek inderdaad, ja. Maar hij heeft toch wel. Nou, dat durf ik niet te zeggen. Maar dat was een aantal jaar geleden.
1: Ik ben heel benieuwd wat die man gemaakt heeft. Geen idee.
0: Ja, veel. Maar onder andere deze. En dat is Get Into It van Tony Scott.
1: Oh, yeah.
0: En dan moet ik deze hebben.
1: Aha!

0: Spargo. Just for you.
1: Just for you.
0: En voor you. En voor you. En voor you. En voor iedereen die naar me luistert.
1: Ja, die maar horen wel, hè?
0: Ja, toch? Ja, daarom. Je luistert nog steeds naar de radio van Ramon de Mathieu. En het is nog steeds het zesde plaat van het zesde uur. Nee, van het tweede uur. Is nog steeds de duetplaat. Ik ben al een beetje aan het borrelen met een nieuw itempje.
1: Oh.
0: Maar misschien dat ik die dan naar volgend jaar til. Maar even kijken hoe ver ik nog kom met mijn duetjes. Maar tot nu toe. Nou, eerst nog even...

0: nog toch een paar glitches kunnen vinden. Dus ik ga er nog even mee door. Dus kijk, ik heb nog even wat tijd om wat nieuws te... Of nieuws te vinden. Ik heb al wat... ben al aan het borrelen, zeg maar. Ik wil ook een beetje goede aankleding. En ik wil echt wel wat platen verzamelen. Om er ook een tijd mee door te gaan, zeg maar.
1: Dat je niet na een half jaar denkt van...
0: Nee. En dat is na, of met zo'n item... Of nadeel, ja. Met zo'n, je moet wel wat... Je moet achter de hand hebben, zeg maar. Als je echt specifiek ergens over een item maakt...
1: Ja, klopt.
0: Moet je specifiek de platen ervoor hebben.
1: Dan moet het natuurlijk ook wel dat item raken.
0: Ja, kijk, gouden plaat. Je grap de plaat.
1: Ik kan nog jaren grabbelen met
0: jou. Ja, een heel grappig machine. En kan je een grabbeluur maken? Alleen maar grabbelen.
1: Dat heb ik een keer gedaan, toch?
0: Jij zei dat ik heb een keer gedaan?
1: Volgens mij heb ik dat gedaan toen we 7 jaar bestonden.
0: Oh.
1: Hebben we 1 uur gegrabbeld.
0: Gegrabbeld inderdaad, oké. Okay.
1: We hebben niet veel plaatjes gedraaid, maar waren druk aan het grabbelen. Ja. Nee, dat is wel leuk.
0: Ja,
1: dat kan sowieso altijd wel een keer.
0: Maar, dat is
1: maar ik snap wel dat je wel wat dan op voorraad moet hebben.
0: Ja, daarom. Even goed uitzoeken en dat je niet rare misstappen maakt, zeg maar. Daar ben ik er goed in. Dat ik het weer niet goed onderzoek en dat het weer...
1: Is ook weer, dan heb je, ga je weer wat anders bedenken.
0: Ja, daarom. Dus wat betreft... Nee, maar dat komt er wel.
1: Okay. Maar ik ben benieuwd.
0: Tot nu toe even de duetplaat nog even. Een paar shows. En ik heb dit keer heb ik Nelly, moet ik het goed zeggen, Furtado featuring Timbaland.
1: Oh.
0: Ik zeg Nelly Furtella zeg ik meestal, maar
1: dat
0: vaak ze genoeg zeggen.
1: Raken mensen in de war, hè?
0: Dat blijft hangen inderdaad, ja. Dus, en nummer 2006, Promise, moeilijk woord.
1: Oh.
0: Ik ben niet zo goed in het Engels. Maar een lekker plaatje in ieder geval.
1: Oh, oké, dan gaat het om.
0: Ja, daarom. En hij begint ook gelijk te...
1: Hoe red je je hier weer aan?
0: Ja, daarom. Nou, niet zomaar. Maar sommige teksten of sommige liedjes...
1: Soms is het hele moeilijke... Of artiesten zelf of zo, hè? Dat je
0: of een paar letters. Denk je, hoe spreek je nou paletters uit?
1: Ja, zeg gewoon gekke Henkie. Dat is
0: iedereen. Ja, of Piet of Klaas. Dat betreft. Maar Nelly Furtado featuring Timbaland.

0: Uit het jaar 1979. Donna Summer met Hot Stuff. Had ze vast over ons, denk ik.
1: Wat denk je dan?
2: Ja. Hallo.
1: Hallo. Ze had een vooruitziende blik.
0: Ja, dat denk ik inderdaad. Ja.
1: Denk je
0: ja,
1: niet?
0: Ja, The Boys. The Boys are back in town.
1: Ja.
0: Je luistert nog steeds naar de radio van Ramon en Mathieu. Ja,
1: we zijn weer terug.
0: Ja, we zijn weer terug. Ja, ja, ja, daarom The Boys are back in town.
1: Ja.
0: Onze eerste live opgenomen uitzending weer. Voor na onze ja, zomervakantie.
1: Ja, de na onze zomerbreak, zeg maar. Zomervakantie, ja, ja, zomerstop.
0: Dus we zijn vol goede moed, gaan we weer verder. Er komen nog een aantal leuke dingen in dit jaar. Nou, we hebben zo natuurlijk Roktober nog.
1: Roktober komt
0: volgende maand.
1: Het zijn gewoon 5 afleveringen.
0: 5.
1: Het komt gewoon helemaal, het komt gewoon helemaal goed dit
0: gewoon
1: jaar.
0: 5 keer.
1: 5 keer. En dan hebben we nog, we zouden nog een tweede deel maken van...
0: Oh, ja.
1: Van de One Hit Wonders.
0: One Hit Wonders, inderdaad,
1: moeten we nog even gaan plannen.
0: Ja, inderdaad, ja.
1: En dan gaan we alweer naar kerst, denk ik.
0: Ja, kerst.
1: Begin november moet wel de eerste erin knallen,
0: ja,
1: denk ik.
0: Ja, zeker weten. Ja, inderdaad, ja. Dan hebben we niet heel veel meer nog tijd voor de One Hit Wonders.
1: Nee, dat zal... Nee.
0: Nee, dat moet dan of snel of dan naar volgend jaar tillen, maar... Oh ja, misschien november.
1: November kan ook, toch?
0: Ja,
1: er zitten ook wel een paar kerstplaatjes. Ze kunnen ook One Hit Wonders zijn.
0: Ja, ja. Ja, oké. Okay. Moet wel... ja, oké. Okay. Ga je even over nadenken.
1: Ja, of gewoon echt begin november. En dan beginnen we daarna met de kerst.
0: Ja, dat kunnen we wel doen misschien. Zullen we deze doen?
1: Ja,
0: afgesproken. De eerste... even kijken.
1: Gewoon live opgenomen wordt vergaderd, hè?
0: Ja, vergaderingen, ja. Ledenvergaderingen erbij, zeg maar.
1: Ja.
0: Ik ga eens even kijken welke datum dat voor ons wordt, zeg maar. Want eens even kijken. Dus ja. September, oktober, de eerste. Dat wordt dan 3 november wordt het dan.
1: Oké. Okay.
0: 3 november gaan wij dus opnemen One Hit Wonders. De second edition.
1: Yeah, the second edition. Ja,
0: toch?
1: Ja, ja, ja, ja, ja,
0: dus.
1: Ja, ja. Leuk.
0: Wat zeker geen One Hit Wonder is, is Kate Bush.
1: Nee.
0: Die heeft lekkere platen gemaakt.
1: Zeker.
0: En de volgende die ik ga draaien, heb ik nog nooit gedraaid. Ik weet niet of jij gedraaid hebt, maar je hoort me niet zo vaak. Babushka. Ik kwam laatst op de ruimte, denk ik, ja, dat is toch een lekkere plaat. Die moet gewoon draaien.
1: Heb ik nog nooit gedraaid?
0: Nee, ik ook niet.
1: Nee. Nee.
0: Dus dat betreft, ik vind, nou, die moeten we wel een keer gewoon tegen brengen.
1: Ja,
0: zeg maar.
1: Nou ja, vanavond is het zover.
0: Ja, daarom. En misschien dat ik hem ook wel, dat ga ik daar ook nog een ander plaat om zeggen, dit uur. Maar ik denk dat ik hem wel in mijn lijstje ga zetten van tot thuis, denk ik.
1: Oké.
0: Mijn stemlijst, ja.
1: Dat is wel een foute uitspraak natuurlijk.
0: Ja, daarom. Dus dat, ik heb nog ruimte zat, dus dat betreft, ik heb al een vast reeltje wat ik als sociaal in heb staan.
1: Ja.
0: En dan komt er nog een paar bij.
1: Een paar
0: maar
1: nieuwe bij.
0: Deze zou er wel in kunnen staan.
1: Oké.
0: Dus,
1: okay.
0: Ja, misschien komt hij erin. Misschien ook niet, maar daar gaan we dan over nadenken. Babushka van Kate Bush.

0: De Pet Shop Boys, 1987, It's a Sin.
1: Lekker.
0: En ik heb maar nog nooit Pet Shop Boys gedraaid, volgens mij. Jij? Je was Pet Shop Boys,
1: nou,
0: Pet Shop Boys. Lekker bekken brengen. Pet Shop Boys.
1: Voor mij heb ik nog nooit de Pet Shop Boys
0: dierenwinkeljongens. Ja, voor mij wel. De dierenwinkeljongens, volgens mij, hebben we ooit een keer genoemd, volgens mij.
1: Oh, dat zou kunnen, hoor.
0: Ja,
1: ik zou niet weten wat voor nummer ik dan van ze gedraaid heb.
0: Nee, maar dit is wel een lekkere.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Welk jaar zei je?
0: 1987.
1: Oh, ja.
0: Ja.
1: Ja, dus. Nee, niks mis mee. Leuk.
0: Nee. Ik heb toch wat lopen schuiven in mijn playlist. Oh. Want ik heb er nog wel een paar in staan, maar dat was er eentje van bijna 10 minuten. Ik denk, ja, die ga ik dan niet meer nu draaien, vind ik zonde.
1: Ja.
0: Dus die schuif ik door naar volgende week.
1: Oh, 10 minuten?
0: Ja, 10 minuten inderdaad, ja. Oh ja, zie je, dat is slaapverwekkend is dat. Dus ik denk, nou, ik doe het maar niet.
1: Dat moeten we niet hebben. Het is
0: te gapen, dus ik heb even iets geschoven.
1: Ja.
0: Ik heb Rihanna onder de knop.
1: Lekker.
0: Please Don't Stop the Music. Ook een lekkere plaat.
1: Nee, ja, lekker toepasselijk.
0: Ja, daarom. We stoppen de muziek niet. En daarna kom ik nog even terug. En dan de laatste twee platen ga ik aankondigen. En dan is het weer klaar. Voor deze twee uur. Ja.
1: Ja.
0: Dus.
1: De eerste twee uren zitten er weer op.
0: Gaat hard, hè?
1: Ja.
0: Maar eerst nog Rihanna. En dan komen we terug. En dan praten we weer verder. Please don't.

0: Iets met appelsap?
1: Denk het wel.
0: Ja, toch?
1: Ja, ja. Een echte mama appelsapje.
0: Mama appelsap inderdaad, ja. En dan moet ik even kijken, dan moet ik die instarten. Helemaal goed. Ja, het is weer zover. Het einde is nabij, zeg ik mij al. Maar het is gewoon het einde van dit uur.
1: Het klinkt heel dramatisch.
0: De twee uur radio van
1: ja,
0: Ramon en Mathieu.
1: Ja, man.
0: Het is er voorbij gevlogen, echt waar.
1: Zo
0: snel, voor de vakantie ging, zo snel gaat het
1: ja,
0: nu ook weer.
1: Ja, gaat het nu ook weer.
0: Dat betreft, ja, echt.
1: Nou, ik hoop dat de mensen net zo genoten hebben als wij. Ik vond het weer gezellig. Lekker muziek gedraaid. En zullen we volgende week gewoon weer doen?
0: Ja, helemaal goed.
1: Vind je dat een goed idee?
0: Ja.
1: Oh, okay.
0: Zelfde tijd?
1: Zelfde zender.
0: Ja, helemaal goed. Ja, de radio rond het jeu. En nou, lekkere plaatjes. Ik zag al dat jij ging draaien.
1: Oh, oké.
0: Okay. Dus, eentje althans. In het, ja.
1: Gaan we niet verklappen, hè?
0: Nee, zeker nee. Dat vind ik niet aardig. En ik weet nog niet wat ik ga draaien volgende week. Ja, ik sowieso één plaat die ik dan doorgeschoven heb van...
1: Oh ja, die 10 minuten,
0: Die 10 minuten plaat ga ik maar volgende week draaien. Dus ik kun je vast de hond uitlaten, dan zeg maar, of als je het letterlijk zit, of
1: iets
0: van die sjaalbrei of zo. En dan komt het helemaal goed.
1: Oké.
0: Okay. Nog iets toe te voegen aan dit?
1: Luister gewoon lekker deze week en wees er gewoon volgende week weer bij.
0: Dat dacht ik, dezelfde tijd, dezelfde zender, net zei.
1: Ja.
0: En dan zijn we lekker terug volgende week.
1: Ja.
0: Yes.
1: Ja, man.
0: Nee, ik heb niks meer. Ik kan alles gaan verzinnen natuurlijk, maar ik heb nog twee platen. Ik heb nog Frank Boeien, Hoppelkoning heb ik nog en John Legend. En dan is het weer klaar voor deze week.
1: Okay.
0: Dan zeg ik tot volgende week.
1: Tot de volgende keer.
0: Doei doei.
1: Doei.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Weet je nog die tijd van vroeger?
2: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
1: De onvergetelijke superhits.
3: In de Muziekexpress met Jeroen Jansen.

0: Waanzinnig! Zoveel hits!
1: De meeste, de beste en de lekkerste.
0: In de Muziek Express met Jeroen Jansen.
2: Hele goede dag en welkom in een nieuwe editie van de Muziek Express. Ja. Moet je nog wel even wat in gaan stellen, geloof ik. Hey, we begonnen de show met Crowded House, een plaat uit 1987 met Don't Dream It's Over. Hey, wat hebben we vandaag allemaal voor jou in petto? Nou, de leukste muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Het herleeft op jouw radio. Op het half uur, in het eerste uur het Polygoonjournaal. En natuurlijk in het tweede uur de top 3 uit een vervlogen jaar.

En Crowded House was natuurlijk een band uit Australië. In 87 werd het een grote hit. Scoorde met Don't Dream It's Over. Andere bekende songs waren Into Temptation. Whether It's You, Four Seasons in One Day and Better Be Home Soon. Onder andere dus. Ja, goed, twee uur lang de leukste muziek op jouw favoriete radiostation. De volgende plaat is er een uit 1969. Doe samen met Tony James en de Shandals. Een Crimson and Clover.

0: Tommy James en de Shandals en Crimson and Clover platen 1969. 8 februari van het jaar kwamen ze binnen in de Nederlandse top 40. 9 weken stonden ze erin, hoogste notering nummer 3. Het was een Amerikaanse popgroep geformeerd in 1964. Daarna begonnen Tommy James en een solo carrière en kwam de band nog geregeld bijeen. Ze hadden 2 nummer 1 singles in Amerika. Hanky Panky in 66. Hun enige RIA-gecertificeerde gouden plaat. En deze Crimson en Clover uit 69. En scoorde ook 12 andere top 40 hits. Waaronder 5 in de top 10 van de Billboard Hot 100. Waaronder I Think We're Alone Now. Ja. Leuke muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Het leeft hier op jouw radio. En dat doen we gewoon elke week. De volgende plaat is van een dame. Een wat oudere dame. Volgens mij treedt ze af en toe nog wel eens op. We hebben het over de Amerikaanse rock and roll en soul duo in de jaren 60 en 70. En zij luisteren naar de naam onder deze nummer. Kennen we er nog? Tuurlijk kennen we er nog. Zometeen rubberen Robbie en de vuile zeewelaar. Dus Ikey en Tina Turner. Een Proud Mary.
1: Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish.

0: voor een sigaartje, opa.
1: Kijk, die jongeman ben ik. Ja, ik was de kapitein. Jongen, jongen, wat hebben we toen een zopen. Ik was zo'n beer, een kastelein.

0: Wat het toch
1: ergens de veiligheid kwijt, ja.
0: Gooi het maar in zee allemaal.
2: Het is maar goed dat we in het ziekenvol zitten, hè opa?
0: Ja jongen, want broer, ik ben de harding.
1: Je hoorde de vuile zeebeladen van Robbie. En dat allemaal hier in de Muziek Express. En leuke plaatjes komen voorbij uit de jaren 60, 70 en 80. Elke week weer 2 uur lang de Muziek Express. En zometeen op het half uur hebben we natuurlijk het Polygoonjournaal. En ja, tot die tijd even lekker 2 plaatjes. Zometeen Croc Robin en The Promise You Made. Plaat uit 1986. We gaan eerst naar een Britse rockband dat als veruit bekendste lid Mark Knopfler was. Het nummer wat we gaan draaien is de eerste nummer die ze uitbracht en uitkwam in de Nederlandse top 40. Hij kwam uit op 19 augustus 1978, stond er 8 weken in hoogste notering nummer 10 hier op de Radiotoren. Nee, die moet ik hebben. Ja, is toch even wennen hoor, met al die nieuwe knopjes hier. Er is de formatie Dire Straits. En het oh zo mooie Salt as a Swing. Hey, leuk dat je erbij bent, de Muziek Express.

0: De enorme toeneming van het aantal huisdieren in ons land heeft de vraag naar diergeneeskundige hulp sterk gestimuleerd.
1: Familie van Horen, kamer 4.
0: We zijn in de faculteit der diergeneeskunde in Utrecht, waar studenten worden opgeleid tot dierenarts. Als intensieve behandeling en bewaking nodig zijn, worden ernstig zieke dieren vaak in de kliniek opgenomen, wat de studenten de mogelijkheid biedt ziekteverloop en genezing geheel te volgen. Soms moet operatief worden ingegrepen en dat gebeurt onder omstandigheden die volledig vergelijkbaar zijn met de operaties bij de mens. Ook wat de anesthesie betreft. Ziektebeelden bij de grote landbouwhuisdieren kunnen gedemonstreerd en besproken worden in een collegezaal, waarbij van videoapparatuur gebruik wordt gemaakt om alle studenten te kunnen bereiken. Een dierenarts komt als hij is afgestudeerd voor tal van moeilijke gevallen te staan. Zoals bijvoorbeeld een verlossing bij een stuitligging van een kalf. Studenten moeten daarom een aantal van deze verlossingen bijwonen, opdat zij later de vereiste hulp kunnen bieden. Om vertrouwd te raken met de echte praktijksituatie, worden in de omgeving van Utrecht bedrijven bezocht, waarbij de laatstejaarsstudenten onder leiding van docenten zelfstandig onderzoek verrichten. Dierenartsen waken over de duizenden dieren in pluimvee- en varkensbedrijven. En ook die toekomstige zorg is in de opleiding begrepen. En verder zijn dierenartsen nauw betrokken bij de zorg voor ons dagelijks voedsel. Studenten doorlopen in hun laatste studiejaar een stageperiode in een slachthuis, waarbij hun geleerd wordt waarop ze moeten letten om de deugdelijkheid van vlees te kunnen beoordelen.
2: Eierlimvlier.
0: De aanstaande dierenarts wordt tijdens zijn opleiding ook geconfronteerd met het paard, dat uit de landbouw grotendeels is verdwenen, maar in recreatie en sport een steeds grotere plaats inneemt. In Utrecht wordt wetenschappelijk onderzoek verricht met behulp van een tredmolen. De werking van hart en longen, die bij een draverij niet kan worden nagegaan, kan via deze unieke home trainer precies worden gemeten, zowel in stap als in draf. Op deze wijze kan de arbeidscapaciteit van het paard nauwkeurig worden vastgesteld. Dierenarts is een verzamelnaam voor een grote verscheidenheid aan taken. In Nederland is de faculteit der diergeneeskunde van de Rijksuniversiteit in Utrecht de enige instelling die opleidt voor dit veelzijdige beroep. Maar zij heeft slechts een beperkte opleidingscapaciteit.
3: Met onze hits.
4: Met onze hits. Kan jouw dag niet meer stuk.
3: Kan jouw dag niet meer stuk.
4: Wow.
3: En dat allemaal in de Muziek Express.

de The Crystals. Met het nummer Dado Ron Ron, When He Walked Me Home. Het is een lied geschreven door onder andere Jeff Berry, Ellie Creamwich en Phil Spector. Het gaat over een ontwakende liefde. En ze schreven het voor het dameskwartet The Crystals. En die hadden er een hit mee. De dames namen Dado Ron Ron op in 1963 en brachten het als single uit. Nadat ze het hadden opgenomen, was de schrijver en muziekproducent Spector er direct van overtuigd dat het een hit zou worden. Nou, dat werd het ook. Het lied wordt gekenmerkt door de Wall of Sound. Bedacht door Spector en uitgevoerd door geluidstechnicus Larry Levine. In Nederland werd het nummer uitgebracht op London Records. Ja. Je hoort het hier allemaal in de Muziek Express op jouw favoriete radiostation. Zometeen Karma Chameleon uit 83 van de Girls' Club. Je weet wel, met Boy George.

Maar eerst een plaat van Theo Diepenbrock. Hij is een echte naam, is Theo Piepenbrock. Ja, dat klinkt niet als artiest. Hij begon zijn carrière in de jaren 50. Hij stond geruime tijd onder contract bij onder andere Telstar van Johnny Hoes. Diepenbrock was zanger, accordeonist en bandleider of bandleider van de Theo Diepenbrock en de Piepo's. En daarna van Theo en zijn troubadours. Daarom deze plaat dus. Oh Darling uit 1978.

De club. Het middelpunt van de band was natuurlijk Boy George. Een homoseksuele androgyne. Deze zanger uit Londen, Boy George, was eerste lid van de groep Bow Wow Wow. En de vroegere Adam and the Ants. Onder het pseudoniem Lieutenant Loosh. Hij heeft kortstondig naast liedzanger Annabel Lewin gestaan. Later startte hij met Mikey Gregg op bas en een groep in Praise of Lemons. Ja, je hoorde de Girlsy Club met Karma Chameleon. 24 september van het jaar 1983 kwam die binnen. In die Nederlandse top 40 stond er 11 weken in, waarvan 1 week nummer 1. En wie ook op nummer 1 stond, maar dan 2 weken en 9 weken in die Nederlandse top 40, was Dave. En Dave, zijn echte naam was Wouter Otto Levenbach, geboren in Amsterdam. Hij is een Nederlandse zanger die al sinds 1965 in Frankrijk woont. En in dat land zeer bekend en populair is. In 2015 werd hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ja. Hij kwam uit een Joodse familie die zich had bekeerd tot het protestantisme. Oftewel, hij werd protestant. Toen hij 7 jaar was, verhuisde hij naar Blaricum. Op 16-jarige leeftijd werd hij erg religieus. En overwoog hij middels een studie dominee te worden. Na zijn eindexamen aan het Baarns Lyceum en Gymnasium Alfa aan het Hilversum Gymnasium heeft hij korte tijd theologie gestudeerd. Vervolgens studeerde hij rechten aan de universiteit in Amsterdam. Het is nog een geleerde man ook, joh. Ja, voor je het niet wist, ik wist het niet. We hebben het over Dave. En dan denk je van, Dave, wie is Dave? Van dit nummer uit 1975. Dansa maintenant.

Nou, vergeef mij mijn Franse taal. Het hoogste cijfer voor Frans was een 3, geloof ik. Om maar even aan te geven van, ja, wat voor talenknobbel ik ben. Je hoorde Danse Maintenant uit 1975 van deze Dave. Op 25 oktober 1975 kwam hij binnen in de Nederlandse top 40.

Tegen de klok van het hele uur aan. Dus dat betekent dat ik even plaats ga maken. Zometeen zijn we terug met het tweede gedeelte in de Muziek Express. Ja, dan hebben we ook nog heel veel leuke muziek. We beginnen dan met Crowded House. En nee, niet die David Bowie uit 83, ja. Maar tot die tijd laat ik je achter met twee platen. Zometeen drukwerk met Harry Slinger en Cornuit uit Hey Amsterdam uit 1983. We gaan terug in de tijd, terug naar 1969. Om precies te zijn, 31 mei van dat jaar kwamen ze binnen in de tipperaden. Althans, hij kwam binnen in de tipperaden. Ja, een top 40 plaatje werd het niet. Maar wel een leuk nummer om toch eens even in de Muziek Express weer te laten horen. Sir Cliff Richard, geboren als Harry Roger Webb. Deze Britse zanger en acteur is in 1995 is hij geridderd. En werd zijn artiestennaam ook zijn officiële naam. Sir Cliff Richard. Ja, nou ja, Sir niet altijd, maar... Harry Webb werd geboren in Lucknow in India. En koos zijn artiestennaam in 1985. Zijn eerste nummer, Move It, was eigenlijk het B-kantje van een cover. Namelijk het nummer Schoolboy Crush. Maar Radio Luxemburg koos voor deze kant. En het kwam op de tweede plaats in de Britse hitlijsten. In 1999 scoorde hij zijn grootste hit in Engeland met The Millennium Prayer. Hij heeft in de jaren 50 tot en met de Zero's de Nederlandse en Belgische hitlijsten gestaan. Ja. Ja, zijn carrière werd in de beginjaren dat hij begon, geïnspireerd door Elvis Presley. Zijn begeleidingsband heette eerst de Drifters. Maar omdat er in de Verenigde Staten al een band bestond met die naam, werd het de Shadows. Ja. Je neemt het even mee. Hey, tot zo meteen in de tweede uur van de Muziek Express. En geniet van de mooie klanken hier op jouw radio.

zondagmiddag naar de vallen. En als je langzaam liep, dan zag je meer. Oh, dan vallen met z'n handen. Is toch slecht 10 keer op en neer. En zondagavond was het genot.

0: De zoveel is er niet veranderd. Een junkie ligt in een portiek. En naast me vraagt een Amsterdammer.
1: Hey, is je nou moe of is

0: Waanzinnig! Zoveel hits!
1: De meeste, de beste en de lekkerste.
0: In de Muziek Express met Jeroen Jansen.
2: Ja, welkom terug in het tweede gedeelte van de Muziek Express. Je hoort een plaat van David Bowie. Beter bekend, hij heet David Robert Jones. Beter bekend dus als David Bowie. Geboren in Brixton en overleed op 10 januari 2016 in New York. Hij was een Britse zanger, songwriter, muziekproducent en tevens ook acteur. Hij wordt beschouwd als een van de invloedrijkste rockmuzikanten vanaf de jaren 60 tot heden. Ja. Leuke muziek uit het verre hitverleden komt voorbij hier in de Muziek Express. Oh ja, hij kwam binnen op 26 maart 1983. Stond er 11 weken in, waarvan 2 weken nummer 1. En wie ook nummer 1 stond, weliswaar 1 week. Nummer 1 in de Nederlandse top 40, 14 weken erin. En ze kwamen binnen in die Nederlandse top 40 op 17 augustus 1974. We hebben het over de Britse rockgroep 10cc. En het nummer is de 5e single van de groep. En het is afkomstig van het 2e album Sheet Music. Na een aantal singles die weinig succes hadden, had 10cc met het volgende nummer van Eric Stewart en Graham Goldman weer eens een voltreffer. De single gaat over Wall Street, de economie, de dollar en andere valuta. En de familie Rothschild en Howard Hughes. Tevens wordt de teloorgang van de Britse pond nog eens even aangestipt. In het nummer The Wall Street Shuffle. En je gaat hem horen hier op jouw favoriete radiostation in de Muziek Express. Even lekker die snoeiende gitaar op je afvuren.

Je hoorde de Wall Street Shuffle. En dat allemaal van de formatie 10cc. Ja, ondanks waar ze het over aanstipte, zeg maar, dat... even kijken hoor, die moet ik hebben. Ja. Met even een knopje druk, maar dat werkte niet. tevens werd de teleurgang dus van de Britse pond nog eens aangestipt. Feel the stirring, a crumble. En de mening dat alles te koop is. Bet you'd sell your mother, you can buy another. Inspiratie kwam van Lil Green. 10cc reed na het succes met Rubber Bullets in een limousine over Wall Street. Green dacht meteen aan de titel Wall Street Shuffle. Als B-kant werd gekozen Kismo by My Way. En dat allemaal van Tennessee zie je als een band dat niet op het album stond. Het is de eerste keer dat in de geschiedenis van de band het woord Kismo openbaar gebruikt wordt. Ja. Leuke plaatjes uit het verre hitsenleden. Je hoort het voorbij komen. In de Muziek Express. Ja, die herkenbare platen uit... de tijd dat er nog zendschepen voor de Nederlandse kust lagen. En dat, hoor je hier allemaal in de Muziek Express. Ook deze hoor je dan. Zometeen Erik Meesi en Zonder Jou uit 86, maar eerst uit 73. Albert Hammond en de Free Electric Band.

0: plaat in 1986. Dit was Erik Meesie en Zonder Jou. De plaat kwam binnen op 8 maart 1986. Hij gooide op in Apeldoorn. Hij werd in de jaren 80 bekend als zanger en gezicht van de Nederlandstalige band Toontje Lager. Na het uiteenvallen van Toontje Lager in 86 ging Meesie solo verder. Ja, hij bracht 2 albums uit en enkele singles. En zijn grote succes was dus Zonder Jou. En je hoort het hier in de Muziek Express zometeen. De top 3 uit een vervlogen tijd. Dat is dit keer 2 januari 1989. Maar tot die tijd een plaat van een groep uit Duitsland. En zij luisteren naar de naam Boney M. Ja, het was van oorsprong dus een Duitse discogroep die bijzonder succesvol was. Ja, in de tweede helft van de jaren 70. Dat was natuurlijk de groep van producer Frankie Farian. Dat Boney M in 1975 opricht en bestond uit 4 van oorspronkelijke artiesten uit de Cariben. Uit Engeland, Duitsland en Nederland. En we gaan eens een plaat draaien die je niet zo vaak hoort op de Nederlandse radio. Een plaat uit 1979. El Lute.
1: This is the story of El Lute. A man who was born to be hunted like a wild animal. Because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored.

0: Nou, je hoorde de top 3 van het jaar 1989, om precies te zijn, 2 januari. Op nummer 3, afkomstig van nummer 1, 2 plaatsen gezakt toen 8 weken in de Nederlandse top 40. Michael Jackson en Smooth Criminal. Op nummer 2, 4 plaatsen gestegen, afkomstig van nummer 6, toen 4 weken in de Nederlandse top 40. Gloria Estefan en Can't Stay Away From You. En de nieuwe nummer 1, toen op 2 januari 1989, 2 plaatsen gestegen van 3 naar nummer 1. Toen ook 4 weken in de Nederlandse top 40. Robin Beck en First Time. Volgende week weer een nieuwe editie van de top 3 uit een vervlogen jaar. Dan gaan wij terug naar de lijst, der lijst en althans de lijst die wij voor je klaar hebben gezet. Deze man komt uit Houston en overleed op 20 maart 2020 in Springs. Het was een Amerikaanse countryzanger, fotograaf, schrijver, songwriter, acteur en zakenman. En we hebben het over deze man, Kenny Rogers. En het o zo mooie Goward of the County. 15 maart van het jaar 80 kwam hij binnen in de Nederlandse top 40.
1: Everyone considered him the coward of the county.

0: hadden 1980.
1: Sometimes you gotta fight.
0: Coward of the Country van Kenny Rogers.
1: Everyone considered him the coward of the county.
0: Ja, met een zangcarrière van meer dan een halve eeuw, inclusief meer dan 20 nummer 1 hits in de Amerikaanse country hitlijsten, kan Kenny Rogers zich beschouwen als een van de grootste countryzangers aller tijden. Naast vele solo-hits heeft hij ook een aantal duetten gezongen. Met onder andere Dolly Parton, Sheena Easton, Dottie West, Ruby, Don't Take Your Love to Do to Town, Islands in the Stream met Dolly Parton en The Gambler behoren tot zijn meest succesvolle hits. Hij begon in 1956, wanneer hij op 17-jarige leeftijd uitsluiting vond bij een lokale rockband. De Scholars. De band sluit een platencontract af en in een korte tijd produceren ze 2 singles waarmee ze lokaal succes hebben. Kort daarna verlaat Rogers de band voor de jazzband Bobby Doyle trio. En om die in 1966 weer te verlaten voor de New Christy Minstrels. Een jaar later richt Kenny Rogers samen met een aantal bandleden de First Edition op. Nou, een eerste hit, I Just Dropped. Gooit Rogers in korte tijd uit tot een gezicht van de band. En in 68 verandert de band van de naam Kenny in de naam Kenny Rogers and the First Edition. Na de eerste successen volgen in rap tempo nieuwe successen. Met de single Ruby, Don't Take Your Love to Town. Ja. Je luistert naar de Muziek Express. De leukste muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Het herleeft op jouw radio. En de muziek uit zee, laten we het daarop houden. Ja. Zometeen wat herkenbare muziek op je radio. Doen we samen met Mountain McNeil. Een plaat uit 1974. En we gaan eerst een plaat eruit 69 van de Beach Boys. I Can Hear The Music. Oh, waar dan? Nou, hier. Je hoort het in de Muziek Express. Een bijzonder goede dag. This is-

Mout McNeil. En Mout was natuurlijk Maggie McNeil. Sjoukje van het Spijker. En Willem Duin was natuurlijk Big Mouth. Ik zie een ster is een single van dit Nederlandse duo dus. Het is niet afkomstig van een van de weinige albums die ze maakten. Het werd korte tijd later wel de titel van een verzamelalbum voor dit duo. Ik zie een ster is een liefdesliedje over een twinkeling in de ogen van de ander na een fikse ruzie. Ik zie een ster was inzending van het Nationale Songfestival in 1974. En even later voor het Eurovisie Songfestival. Dat op 6 april in Brighton werd gehouden. Voor dat laatste werd een Engelstalige versie gezongen en opgenomen. Met de titel I See a Star. Deze versie werd derde, want de concurrentie was groot. ABBA won dit festival met Waterloo. Ik zie een ster werd de laatste grote hit van het duo. En hun enige hit in het Verenigd Koninkrijk. Ja. Beste mensen, het loopt tegen het einde van dit programma. Dat betekent dat ik zo plaats ga maken voor wat anders. Ik wens je heel veel plezier met de rest van de programmering hier op dit fijne radiostation. Volgende week, dezelfde tijd, dezelfde zender, zijn we weer terug met een nieuw programma van de Muziek Express. Ik laat je achter met twee platen. Zometeen een plaat speciaal voor Petra uit Zeeuws-Vlaanderen, uit Axel. Ooit werkten we samen voor een lokale omroep en was eigenlijk deze plaat altijd op de locatieuitzendingen een must om te draaien. Peet, speciaal voor jou, Cloud en Substitute, een plaat uit 1978. En tot die tijd een plaat uit 1981. Stond er 13 weken in, waarvan 2 weken nummer 1. 10 oktober van het. Oktober 1981 kwam die binnen. Dit is Elvin, Stardust en Pretend. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Hiya.

0: Hier hoor je ze allemaal.
1: Allemaal.
0: De hits.
1: Waarvoor je radio even een stukje harder zet.
0: De Muziekexpress met Jeroen Jansen.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit is Love Waves met Ilse de Graaf.

Niels Sedaka en Laughter in the Rain. Want een lach elke dag, ja, dat mag. Want we leven in hectische tijden. En dan is die lach zo nodig. We werken hard, vaak twee verdieners in huis. Hè. Maar als je dan maar komt en het naar je zin hebt in wat je doet. Want dat is het allerbelangrijkste. Laat alles maar even fijn los. Even geen nieuws over wat er gebeurt in de wereld. Even geen politiek, want dat kan allemaal morgen wel weer. Ik neem je het komende uur mee naar de wereld van de magische muziek, waar de liefde bovenaan staat en je lekker tot rust kan komen. Even onthaasten. Ik neem je gewoon even bij de hand, want dan gaan we samen deze reis aan. Want dit is Love Waves.

The 1975 and Somebody Else in Love Waves. En dit is de Love Waves Love Story, deel 1. Tijdens een bijeenkomst raakten hun ogen elkaar. Vluchtige blikken in de menigte, de anderen diep in gesprek met elkaar. Zijn blik viel haar op en zijn sympathieke gezicht. Hij wierp knikkend een glimlach naar haar en ze keek even achterom, want ze dacht dat het voor iemand anders bedoeld was. Toen ze weer naar hem keek, begon hij heel even te lachen en gaf haar een knipoog. En ze lachte verlegen terug.

0: Blijf mooi, hè? Dionne Warwick en Walk On By hier in Love Waves. Daarvoor die Christopher Cross met Arthur's Theme. The best thing you can do, ja. Love Waves is overal hoorbaar en ook voelbaar. En de liefde die verbindt. En wil je graag jouw favoriete love song horen of opdragen aan iemand, een mooi berichtje of een gedichtje insturen, dan kun je mij mailen op verzoek@lovewaves.nl. En dan zal ik jouw verzoek in de komende uitzendingen gaan voordragen. En de mailtjes die komen steeds meer binnen. En zo ook die van Tijmen uit Veenendaal. Voor zijn vriendin Mare. En hij schrijft: jij bent voor mij de ware. Ik heb al wat relaties achter de rug wat jou in het verleden wel eens onzeker gemaakt heeft. Ik ben blij dat je bij me bent. We zijn onafscheidelijk en maken mooie reizen. En elke keer denk ik weer, wat ben je toch een mooi mens. Je staat voor iedereen altijd klaar, waarbij je ook nog wel eens jezelf vergeet. Maar ik ben er altijd voor je om je eraan te herinneren hoe geliefd jij bent. Ik zou niet weten wat ik zonder jou zou moeten. En ik wil de rest van mijn leven bij jou zijn. Ik hou ontzettend veel van jou. Heel veel liefs van jouw man voor altijd. Tijmen.
1: De allermooiste love songs. Dit is Love Waves.
0: Jouw liefde is voor mij als de zon die me verwarmt. Mijn hart slaat net wat sneller, steeds als je mij omarmt. Je ogen zijn als sterren die de nacht

Halsey en Without Me. Ja, we hebben elkaar allemaal wel een beetje nodig eigenlijk, hè? En ik wil het dus graag hebben over het starten van de dag. Maar dan met een lach. Ja. En dat is helemaal niet zo moeilijk als je denkt eigenlijk. Ja, je kent het wel. Soms ben je zo in een sleur van de alledaagse zaken. De dagen die maar voorbij vliegen. En het lijkt ook niet stil te staan, hè? Elke dag weer op tijd op, ontbijten en in de auto, trein of op de fiets, weer onderweg naar werk. En elke dag lijkt het wel een beetje Groundhog Day. En dan gaat het weer overnieuw. Totdat het weer weekend is natuurlijk. Maar ja, het is een gejaagde tijd, hè? En we moeten ook zoveel. En dan is het soms niet zo gek als je daar ook eens soms stiekem wat sombere gedachten bij krijgt. En dat de fut er een beetje uit is. Ja, daar hebben we allemaal wel eens last van. En ook al heb je de leukste baan ter wereld, alles wat eenmaal gewoon wordt, ja, dat kan ook een beetje gaan vervelen. En dan heb je er even helemaal geen zin meer in. Ja, en dan? Ja, je moet even één ding niet vergeten. Dat zonder negatiever er ook geen positieve zijn. Ja, dus dat is wel belangrijk eigenlijk om te onthouden. Je moet soms slechte dagen hebben om juist die goede dagen te kunnen ervaren. Dus probeer 's ochtends eens eventjes naar jezelf te lachen. En geef jezelf eens een complimentje over iets wat je heel goed doet, ongeacht in welke situatie je zit. Er is overal wel een klein positief puntje uit te halen. Echt waar. En dat maakt het leven net iets leuker en iets vriendelijker. Minder hard zijn voor jezelf. Dat heb ik zelf ook wel eens gehoord. Dat minder hard zijn voor jezelf. Maar ja, om zo een nieuwe dag te beginnen met een nieuwe moed, dat is wel weer heel fijn hoor. Dus start je dag met een lach, omdat het altijd mag.

We gaan terug naar 1936. De Amerikaanse film van Charlie Chaplin, Modern Times, komt uit. En het gaat over een karakter, een persoon die het moeilijk vindt om te overleven in de moderne industriële wereld. De filmmuziek componeerde Charlie Chaplin ook, gebaseerd op een stuk uit de prachtige opera Tosca van Puccini. Uiteindelijk is daar een heel mooi lied uit ontstaan, doordat er in 1954 een tekst en een titel aan werd toegevoegd en werd opgenomen door Nat King Cole. En in die tekst wordt de luisteraar aangemoedigd om door te gaan. Cheer up! En dat elke dag weer een nieuwe is, zolang je maar lacht.

Dit is de Love Waves Love Story, deel 2. Ze hadden inmiddels 5 minuten gesproken en ze voelde zich enorm aangetrokken tot hem. Zijn lach, zijn uitstraling, alles wat hij zei viel direct goed op zijn plek. Hij keek heel even naar zijn telefoon. Zeg, het is nog niet zo laat. Vind je het leuk om nog even een hapje te gaan eten ergens en gezellig verder te praten? Ze hoefde er niet eens op te antwoorden. Ze pakte zijn hand op weg naar een leuk restaurant.

Ik wacht op jou, zolang als het kan. Ik wacht en heb geduld, zolang als het moet. Jij bent het waard in alles wat jij doet. Want met jou samen zijn, dan voelt alles voor mij pas weer goed.

Dit was Love Waves. Fijn dat je erbij was. Ik wens jou heel veel liefde en rust toe. En vergeet niet, er is meer dan een sterveling meteen op het eerste gezicht in een oogwenk kan zien. Maar voor wie kijkt en voor wie wakker wordt, is elke nieuwe dag weer een wonder. Zonder meer.

Het programma waar de nacht langzaam zachter mag worden en muziek alle ruimte krijgt om echt binnen te komen. De komende tijd hoor je nummers die niet schreeuwen om aandacht, maar juist blijven hangen door hun rust en warmte. Maak het jezelf gemakkelijk, laat de drukte van vandaag los en luister gewoon rustig mee. Welkom bij Dream Sessions.

Sommige liedjes hebben geen grote refrein of harde woorden nodig om toch precies de juiste snaar te raken. Vaak zijn het juist de rustige melodieën en kleine details die het langst bij je blijven hangen. Dat is precies het gevoel waar Dream Sessions vanavond om draait.

De nacht heeft iets bijzonders, omdat alles net iets stiller en persoonlijker aanvoelt dan overdag. Muziek krijgt daardoor meer ruimte om herinneringen, gedachten en gevoelens langs.

Niet elk nummer hoeft je energie te geven of je aandacht direct op te eisen om indruk te maken. Sommige songs werken juist omdat ze rustig op de achtergrond binnenkomen en daar langzaam blijven hangen.

Dream Sessions is er voor momenten waarop je even niets hoeft uit te leggen en nergens naartoe hoeft te haasten. Gewoon luisteren naar muziek die je meeneemt zonder dat je erbij hoeft na te denken of iets moet doen. Soms is dat precies genoeg om een lange dag rustig af te sluiten.

Er zijn avonden waarop muziek anders klinkt. Alsof elke tekst net iets meer betekenis krijgt dan normaal. Misschien komt het door de stilte van de nacht. Of gewoon door het moment waarop

Een goede lofsong hoeft niet ingewikkeld te zijn om toch precies het juiste gevoel op te roepen. Vaak zit de kracht juist in een eenvoudige melodie. Een rustige stem of een klein detail in de tekst. En juist die kleine momenten maken een nummer soms onvergetelijk.

Terwijl de nacht verder gaat, lijkt de wereld buiten langzaam steeds meer naar de achtergrond te verdwijnen. Wat overblijft is muziek die rustig de ruimte vult, zonder dat het ooit te veel wordt.

Dit was Dream Sessions. Bedankt dat je deze avond en deze muziek samen met ons hebt beleefd. Hopelijk hebben de nummers van vanavond je even laten ontsnappen aan alles wat vandaag belangrijk leek. Zorg goed voor jezelf, geniet van de nacht en graag tot een volgende Dream Sessions.

luistert om onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio. Dit is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. Freemusicradio.nl.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
2: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

Dat noemen ze een blooper. Worden de Applejacks en Tell Me When. In 1963 was dit een bescheiden hit. En opmerkelijk bij deze groep was dat ze een vrouwelijke drummer hadden. Dat was van de jaren 60 best wel een dingetje, denk ik. Ze speelden zonder gitaar, zongen wel heel vaak, dames, maar drummen? Ja, alleen Karen Carpenter deed dat geloof ik eind jaren 60. Welkom bij Cindy, mijn naam is Peter Tilman en ik krijg voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Oudjes uit de vorige eeuw, nieuwe uit de huidige eeuw. En daar hebben we nu eentje van Jimmy Ruffin. Uit 1980 is dit Hold On To My Love.

Jimmy Ruffin en Hold On To My Love in 1980. Een Van Inkel's keuze destijds, als ik me niet vergis. Muziek van The Man Without Hats uit 2025 is dit I Love The 80s.

Ja, The Man Without Hats en I Love The 80s. Bracht een nieuwe cd uit in 2025. We hebben onder andere deze en nog een paar leuke dingen. Gewoon weer lekker bezig. The Man Without Hats. Maar ja, het wordt niet gedraaid op de radio. Dus dan hoor je er niets meer van terug. Jammer, maar helaas. Uit 1961 zijn dit The Beatles in stereo. Please, please me.

The Beatles en Please Please Me in prachtig mooi stereo. Ja, ja. Hier is Zandra AI. En Fallen Angel.

Zandra AI en Fallen Angel. En de clip is dan ook inderdaad behoorlijk pikant. Muziek van Ina Denijs en zo'n 50-tal jaren.

Ida de Nijs met een lekkere foxtrot eigenlijk. Zo'n vijftigtal jaar en je kunt er goed op stijl dansen. Muziek van Zazie, ook uit 2026. Hier is Come With Me.

0: Zazie en Come With Me. Lekkere muziek van deze drie meiden die weer volop bezig zijn in 2026. De treitenschijf is deze week Marty Wilde, de vader van Kim. Can't Stand Losing You. We kennen het van de Police.
1: Cindy. Peter.

tweemaal Marty Wilde. Eerst als in 1959 hoorden we Donna. En het 2026 hoorden we Let's Rock This Place. Nou ja, hij rockt erover nog steeds. Hè? Soft Cell in 1981 met Say Hello and Wave Goodbye. En je hoort hem in de 9 minuten versie. Geniet ervan.

Salt Cell and say hello and wave goodbye. Kikker in de geel. Say hello and wave goodbye. En dat was een plaat uit 1981. Toen in 1989. Ietsje dichterbij, maar een klein beetje maar hoor. En Mark Almond een verbinding aan met Gene Pitney. En samen brengen zij ons Something's Gonna Hold of My Heart.

Mark Almond, tezamen met Gene Pitney en Something's Gonna Hold On My Heart. In de jaren 60 had Gene Pitney een waanzinnige hoeveelheid hits. En later, zelfs in de jaren 80 en 90 ook nog, met een aantal andere bekende artiesten in de rockwereld. We gaan even terug in de tijd met Gene Pitney's Mecca uit 1963.

Gene Pitney en Mecca uit 1963. Ik vond het een mooie plaat, altijd al, altijd gevonden. Muziek van Minivaas komt uit Noorwegen. Samen met Niklas Hoegaard brengt zij ons May It Be.

Prachtig uitvoer van Minivan. We hoorden het hele fraaie May It Be. Muziek van Evelyn en Dick. En Evelyn komt uit Nederland en Declan uit Ierland. Maar ze wonen tegenwoordig allebei in Ierland. Dus dat is op zich een makkelijk dingetje. Dus Evelyn en Dick uit Ierland. Wait up! Wait.

0: uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.